0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Het is zomer bij Radio Star.
2: Ah!

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Welcome to the summer. Summer,
2: summer, summertime. Radio Star. Mama, mama, mama, mama. Hey, het is zomer op je radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
1: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
4: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
5: Hongertje? Goesting en frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
6: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen-Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen krijgen op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
2: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
1: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
3: We made the game, went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
1: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer. Tegen eind deze week al 25 graden.
4: Summertime. Radio Star. Because this is Africa. Radio Star. Welcome to the summer.

keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen...

0: iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzele heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf, Centrum. Hoogstraat 160 in Herzele of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
6: De muziek zegt alles.
7: Ja.

0: gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien plaatsen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
4: Zie het zitten we straks.
5: Ja, ik zie het wel zitten.
4: Gaan we het nog kunnen?
3: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur.
6: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
2: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
1: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
3: We made the game went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
1: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioenen won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer. Met tegen eind deze week al 25 graden.
4: Goedemorgen. Golden Oldies Club.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker.
7: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: Radio Star. Golden Oldies Club.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker. Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-4008 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Radio Star.
6: Je hoort van ons.
5: Feel the music. Golden Oldies Club.
7: Dit was

0: de allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
2: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
1: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
3: We made the game win to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
1: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navid Thiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.

De regen trekt weg, zei de nieuwslezer daarnet. Dat gaan we onthouden en ik denk dat de regen nu al een beetje wegtrekt. Want ons radioprogramma is weer begonnen. Goedemorgen, het is 20 september op de kalender. Amai, ook de hogeschoolstudenten die trekken er weer op uit vanaf morgen, is dat? Ik heb er zelf ook zo in huis, dus vandaar dat ik de kalender weet natuurlijk. Maar vandaag is het zondag. Vandaag gaan we lekker niksen. Misschien lang uitslapen. Misschien lig jij nog wel ergens in je bed. En denk je van, bah, ik ga je nog een beetje luieren. Je hebt groot gelijk hoor. Ik zou dat ook doen. Maar als je lang wakker bent, dan ben je welkom hier bij Radio Star. We gaan radio maken met jouw favoriete platen. En dat hoeft niet altijd voor een jarige te zijn. Je kan gewoon je eigen favorietje aanvragen. Of iemand blij maken met zijn of haar lievelingsplaat. Laat mij dat even weten. En stuur een mailtje naar verzoek@radiostar.be. Dan doen wij hier het nodige opzoekingswerk. En wie toch liever belt, Nelly zit klaar. En Nelly kan je bereiken op onze vaste lijn 053 63 05 62. Dat is het nummer. Geef mij de tijd om alles nog even te sorteren, terwijl ik u wakker maak met een swingende plaat.

Ja, het een dikke hit, hè, in 1978. Ik sta er zelfs mee op de foto met Ruth McKenney. Hoe zou het met de man nog zijn? Dat is de vraag. We gaan er hierin vliegen met groeten en verzoeken, want die kreeg een mailtje van Marleen, Marleen Balen. Ze wilde groeten doen aan haar allerliefste ventje, dat is Walter. En ze doet dat met dit romantisch plaatje.

Goedemorgen Els. Een gelukkige verjaardag aan mijn mama Nicole Balen, want morgen op 21 september wordt ze 74 jaar. Vanwege zoon Frankie, Ilse en de twee patekens Jonas en Jarne mag ik een liedje draaien tussen 10 en 11 uur. Vele groetjes, laat Frankie weten. Frankie is de schrijver van het mailtje. En dat liedje, dat is dit hier uit 79. Het zal een beetje regenachtig zijn aan de kust, maar we mogen toch mee schuilen in de caravan van Wiltura.

heeft een hi-fi installatie. Dat is goed. Dan kan de radio op Radio Star. Gewoon onder den 6.5 of onder den 5.4. En als je verder weg uit onze regio woont, is dat ook geen enkel probleem. Want de wereld rond zijn we te bereiken via radiostar.be. Gewoon naar onze website gaan en dan kan je doorklikken op Luister Live. Ofwel klik je op de webcam, dan heb je er ook beeld bij. Of dat altijd een verbetering is, dat weten we niet. Maar je kan het gewoon eens proberen. De postbode is geweest ondertussen. De brievenbus is gelicht. En kijk, ik heb twee brieven. Ik ga die zo dadelijk open scheuren, want ook dat zullen verzoekplaten zijn, vrees ik. Of denk ik, dat is geen vrees, dat is iets zeer leuk natuurlijk. Dag Radio Star, heel graag een verjaardagswens voor mijn nichtje Cindy Schoepen. Want morgen, dan is het maandag, en dan viert zij haar verjaardag. Dikke proficiat Cindy, een superleuke verjaardag gewenst, een fantastische dag ook. Geniet ervan en laat je me morgen maar eens goed verwennen. Veel liefs vanwege Karin Schoepen, met een optimistisch deuntje natuurlijk. Ah ja.

0: En dat is belangrijk natuurlijk. Als het moet, zal ik er voor je zijn. En dat moesten we hebben. Ondertussen ben ik aan het kijken wat ik heb klaargezet. Het wordt een Elvis Presley liedje. En daar hoort natuurlijk een verzoekplaat bij voor mijn zus Martien de Meijer. Vandaag vieren we met de Hanse familie. Want Martien viert haar 72ste verjaardag. En het is dus Nelly de Meijer die een plaatje aanvraagt. Geniet ervan, Martien. Nog vele mooie jaren voor jou.
1: Radio Star.
2: Je hoort van
1: met een hart voor herzelen.

zie net dat er nog een bericht binnenkomt voor een liedje van Elvis. Dus als we tijd hebben in deel 2, dan draai ik er nog wel eens eentje. Hey, dag Els. Vele groeten aan de vrienden daar in Herzelen. Aan Werner en Anne-Marie. Groetjes tot in Tenerife staat hier. Maar vooral ook aan Danny en Jenny Roggeman. Een leuke plaat met een succesnummer uit 1970 wil ik aanvragen om iedereen gewoon een prettige zondag te wensen. En dat laat Christian Mertens uit Brussel ons weten. En dat liedje uit 1970, dat is van deze man, George Harrison, in jouw radio.

Golden Oldie. En zo komen er nog wel meer hier in dit radioprogramma. Gelukkige verjaardag aan tante Martien de Meijer. Maak er een fijne dag van. Het is een korte boodschap van Christine Boit. En ze doet dat met dit plaatje voor jou, Martien.

0: makkelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Discount Song.
2: Winkel nog voordeliger en gebruik uw bonuskaart bij Discount Song.
1: Discount Song, de prijzenbreker.
3: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers. Waarschuw alvast

0: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star. Zondag 20 september. De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
1: Davy de Bruin.
0: Je zingt ze... Nee.
2: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit... Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
3: Het weekend was nog nooit zo leuk.
4: Het verzoekprogramma. Discount Song. Tuincentrum Goessens.
5: Zij delen de cadeautjes uit. Tenminste, ik mag ze uitdelen, maar dankzij hen natuurlijk. En we doen dat met heel veel plezier voor een van jullie thuis. De bestemming van jouw verzoekplaat, die komt in aanmerking voor het winnen van een cadeautje. Hey Els, heel graag Paul Anka met een golden oldie voor Christian uit Brussel. De vrienden Anne-Marie, Werner, Rita en René. Alle luisteraars van de radio en de crew van Radio Star. Dankzij Jenny en Danny mag ik dit plaatje draaien. En het wordt alweer eentje uit de jaren 60, deze van Paul Anka.

Dat waren in der tijd korte platen. Hè. Veel hadden ze niet nodig om een hit te scoren. Het was maar een goede 2 minuten. Voor mijn nichtje Karin van Holland, een gelukkige verjaardag op 19 september. Dat was gisteren. En de gloednieuwe van Christophe, die zit in jouw radio voor jouw verjaardag. Met de groeten van Christian de Leeuw. Zij is de aanvrager van het mailtje. Een nieuwe single dus, dit is hem. Ja!

Ik geloof nog in mijn dromen, zolang als dat we dat hebben, dan zitten we goed, denk ik. Ik kreeg een kaartje, ik had er net verteld, van er is post. En er zit een kaartje verstopt in deze enveloppe. Ik lees het heel graag aan jullie voor. Beste Els, graag wil ik een plaatje aanvragen voor de 50ste huwelijksverjaardag van Antoine de Tant en Rita Brakman. En dank je wel voor het mooie feest bij Molly, bij het optreden van Les Folles de Gand, vanwege alle kinderen en kleinkinderen. Dikke dank je wel bij voorbaat, heel graag een instrumentaal plaatje staat erbij voor jullie daar, voor Antoine en Rita. Ik denk dat we een hele goeie gevonden hebben.

The Shadows in de jaren 60 met hun Wonderful Land. Dag Radiostar, heel graag een plaatje voor Geert en Kenza. Wat fijn dat jullie elkaar teruggevonden hebben na de woelige zomer. We beseffen dat het voor Kenza niet makkelijk was om hier terecht te komen in een ander land en een andere cultuur en vooral in een andere taal. Maar het belangrijkste is dat jullie elkaar teruggevonden hebben en dat Kenza jou verheven heeft van Linda, zo lees ik het voor. Liefde overwint alles vanwege Mimé Nieleke en Pepe Antoon. Heel graag een plaatje dus voor Kenza en Geert. En dat liedje dat ik moest draaien, dat is dit hier. Langzaam.

Johnny White, nog eens in de radio. Verloren hart, verloren droom. Als jij een andere plaat in gedachten hebt, dan mag je ons dat laten weten. En dan mail je naar verzoek@radiostar.be. Want dit is het verzoekplaatprogramma tot 12 uur natuurlijk. Wie liever belt, die komt bij Nelly terecht op 053 63 05 62. Kan je jouw verhaal kwijt. Groeten ondertussen aan de buren. En dat zijn Danny, Jenny, Anneke, Luc en Patrick. En ook voor de mannen van de radio. En waar zijn de vrouwen? Die staan er niet bij. De buurvrouw Frederik Marcel vraagt een plaatje aan. Ja, Frederik, zo gaan we geen vrienden blijven, hoor. Er zijn hier meer vrouwen dan mannen, denk ik. Alhoewel, dat is misschien ook net niet waar.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe het zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
5: Radio Star. 5:55 ondertussen en ik heb nog een liedje klaar voor de zussen Martine en Nelly de Meijer, voor Willy en Christian, Marie-Louise Fokke en Marie-Louise Goossens, Herman en Marie Trijs, Martine en Rudy, Steven de Trooier en de crew van de radio. Allemaal zondagsgroeten van Mathieu de Meijer. En van Martine de Kok kreeg ik een brief binnen dat ik groeten moest overmaken aan Lena en André, Agnella en Christian, Erna en Joël, Mathieu, Steven, Nelly de Vuist en Nelly de Mezel, Olivia, Rudy de Bruin, Dirk de Kok en ook aan Goddelieve Nicole en Emilien de Smet. Ook zij doet dat eigenlijk met een liedje van Frans Bauer, maar die hebben we al gehad. Dus ik drop het bij dit hier.

Dag Els, draai eens iets van Wiltura voor mijn zus Martien. Ik wil haar een gelukkige verjaardag wensen. Dat laat Willy de Meijer en Christian ons weten. En een plaatje voor de jarige, dat is ons moe Marta Kaiman. Ze wordt morgen 90 jaar. En voor deze bijzondere verjaardag komen al haar kinderen en schoonkinderen samen om haar te verrassen met een gezellig ontbijt. Dat wordt daar een feestdag morgen. We wensen jou nog vele jaren in goede gezondheid voor jou, Marta, vanwege alle kinderen en schoonkinderen. En geniet vooral van die 90ste verjaardag. En dan nog een romantisch momentje van Bart Lietaert. Hij schrijft: mijn vrouw die is dinsdag jarig. En dinsdag zijn we ook 4 jaar getrouwd. Pure romantiek daar dus, bij Bart Lietaert en zijn vrouwtje. En daarom belde hij naar onze studio: draai nog eens 2 verliefde ogen van Wiltura. Kijk, het zit al in jouw radio.

Ondertussen een gelukkige 72e verjaardag aan Martien de Meijer toewensen vanwege Mathieuke de Meijer. En dan ook nog een mailtje. Goedemorgen Els & Co. Bij deze graag een plaatje voor Goddelieve de Geiter. We wensen haar van harte proficiat met haar verjaardag. Vooral een goede gezondheid, liefde en geluk. En dat ze nog vele jaren kan zorgen voor haar lieve kleinkinderen. Dus, beste vriendin, hou de moed er altijd in. Dat zijn onze wensen vanwege Luc Rijs en Willy. Bedankt en een fijne zondag daar voor jullie in de studio, dankzij Luc Rijs en Willy dus. Dankjewel Luc Rijs voor je mailtje. En voor alle jarigen en de fans van Danny Derover natuurlijk zijn meest recente plaat in de radio.

tot aan het gaatje, zouden ze vroeger gezegd hebben. We zouden heel graag een liedje aanvragen voor onze lieve Jersey. Ze werd op 21 september 37 jaar. Haar naam komt van de staat New Jersey in de USA. Jawel, de geboorteplaats van Bruce Springsteen. We willen haar zo bedanken voor alles wat ze doet voor de hele familie. Hanne, Berens, Batens en Bontink en alles wat ze al heeft gedaan. Ik, Renaat, dat is de schrijver van de brief, leerde haar basisgitaar spelen. En dat heeft ze zelfs vanaf haar 14 jaar al zo geperfectioneerd. Ze streeft altijd naar perfectie en ze speelt 100 keer beter gitaar en zang tezamen. Iedereen is zo fier op haar. Daarom heel graag het liedje Jersey Girl van Bruce Springsteen. Je vindt het terug op het live album, staat hier met heel veel dank bij voorbaat vanwege de voltallige familie en trouwe luisteraars van Radio Star in Meren, Kerksken en Helderhem. Dankjewel Renaat voor de moeite die je neemt om deze brief te schrijven en speciaal voor de jarige Jersey. Applaus op het podium en de aangevraagde plaat natuurlijk. Geniet ervan.

Bruce Springsteen over zijn Jersey Girl. Dag Els. Ja, ja, in Gerardsbergen is het groot feest. Op 15 september is de kleine Silou geboren. Thibaut en Femke langs deze weg nog eens een dikke proficiat met jullie dochtertje. Jullie mogen de grootouders niet vergeten met Guy als vierde Peter. We wensen jullie alle geluk toe met jullie gezinnetje. En tot binnenkort vanwege Monique, Jo, Tanja, Ineke, Logan, Silke en Jonas. Altijd goed nieuws als er kindjes bij komen. Daar moet je zo van genieten. En Michael Bublé die heeft daar een wondermooi liedje over.

heel graag een liedje voor me mee. Marta Kaiman, die morgen 90 jaar wordt. We gaan dat vieren. Ze betekent zoveel voor mij. Ik heb zeer veel zorg nodig. En doorheen de jaren is er altijd voor mij geweest. Daarom wil ik er graag op een bijzondere manier verrassen met het liedje van Niels de Stadsbader. Een dikke kus van jouw kleinkind Carlien.

voilà, je kreeg hem helemaal, de nieuwe van Niels de Stadsbader. En onderweg heel graag Herbert met Yo Te Amo. Voor de vrienden hier op Tenerife, ze wonen hier al 13 jaar, Dries en Mieke. Maar vooral ook voor alle fans van Herbert. De vrienden uit de Arenstraat, de Etropal-vrienden en de Madeliefjes en de Breiclub-vrienden. Dat is een moeilijk woord, de Breiclub-vrienden. Morgen haken missen, maar voorlopig kunnen we hier nog even genieten, staat hier met ons tweetjes. Dat is Werner en Anne-Marie, die vanuit Tenerife meeluisteren naar Radio Star. Ondertussen ook namens Anne-Marie en Werner een gelukkige verjaardag aan Martien de Meijer. Nog het allerbeste en ook groeten aan broer Mathieu. Kijk, hier komt hij al, Herbert Verhagen.

0: Een zeer fijne zondag gewenst aan Mathieu de Meijer vanwege jouw vrienden uit Wouwbrechtegem. En een liedje voor mijn mama en papa. Ik wil hen gewoon een super fijne dag toewensen. Dat laat Jordi Koppens weten. En die mama en papa, dat zijn Nico en Saskia. Iets van Elvis, alsjeblieft. Weet je nou dat ik het vorige uur zei van als we tijd hebben, dan steek ik in het tweede uur nog wel een liedje van The King. En kijk, het moment is daar al.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

King. Met alles erop en eraan. Allee, kom aan jongens. Voilà, we hebben hem helemaal gehad. Groetjes aan de buren Luc, Luc Rijs, Danny, Jenny, Patrick en Frederik. Vanwege Luc en Anneke die een plaatje aanvragen. En wat voor een. Jaren 80 muziek, altijd goed. Plaatje waar je goed gezind van wordt.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
4: Lekker.
7: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: Els Koppers, het verzoekprogramma.
9: Ja, nog een klein half uur en dan vlieg ik er hieruit, want dan is het aan Davy en zijn team voor de Amazing Afternoon, want je kan hier de hele namiddag lang met de beste platen meezingen. Dat is waar het om draait. Voor onze buurjongen Pim van Damme, die dinsdagjarig is, nu al een plaatje voor jou, Pim, vanwege Yvienne en Victor. En wat voor een lied, het komt recht uit de hitparade.

Voilà, helemaal tot het einde kreeg je hem. En ondertussen een liedje voor Patrick van de Katzijen. Hij viert zijn 62ste verjaardag. En het is zijn schat Betsy Moreels die een liedje aanvraagt. En ik weet dat Patrick een beetje zijn favoriete plaat is. Dus geniet van jullie momentje.

De Mavericks bij Radio Star. 1995 en nu naar de jaren 60, want Louis van de Wegen is jarig. Op 23 september viert Louis zijn 91ste verjaardag. Van harte proficiat vanwege je zus Giselle. Drie dikke zoenen langs de radio, Louis. Geniet van jouw verjaardag en ook van ons een dikke verjaardagsknuffel.

Liedje van Patrick op aanvraag voor Danny, Jenny, Anneke en Luc. En ook natuurlijk voor Frederik Marcel. Gewoon voor een fijne zondag staat hier zijn wekelijkse plaat. Maar deze keer wordt het eentje uit de jaren 80.

Stephanie heet ze, Stephanie Mills. And never knew love like this before. Een zeer gelukkige verjaardag aan Ta. Dat is Martien de Meijer. Ta noemen we haar. Ze krijgt de gelukwensen van Timmy, Mirjam, Jill en Julie. En zet de drank en de taarten maar klaar, want we komen af. Laten ze weten, dus dat wordt daar een fijne verjaardag straks. Voor Lilian van Steenbergen, gelukkige verjaardag. Voor onze mama, die vorige dinsdag een jaartje bij heeft. Vanwege Andy, Gwendoline, Lilou en Uta. Nog eentje voor Louise en Julie Koenen. Jullie worden 21 jaar op 22 september. Dikke proficiat van Nina en Hilda. En Nina, haar broertje. En nog eentje voor mijn meter Martien de Bakker. Gelukkige verjaardag, omdat ze 61 jaar wordt. Dankjewel voor alles. Dat laten Nina en Ryan Engelbert ons weten. Aan allen fijne verjaardagswensen. En daarbovenop nog eens een verjaardagsplaat van Wiltura.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Discount Song. Als het echt vers moet zijn.
3: Discount Song, de prijzenbreker. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien, special.
5: Zie het zitten we straks.
6: Ja, ik zie het wel zitten.
5: Gaan we het nog kunnen?
4: Vrijdag 25 september, vanaf 4 uur in de namiddag.
7: De muziek zegt alles. Radio Star.
8: Nog 2 liedjes en dan mogen de heren hier in de radio, ze staan al te popelen, maar ze moeten hun beurt gewoon afwachten, want deze namiddag kan je meezingen hier bij Radio Star. Eerst een gelukkige 11e verjaardag aan Kato Eekhout vanwege Pepe Oscar en onkel William uit Borsbeke met een plaatje naar keuze. Ik drop het bij K3. En K3 draai ik ook voor Anne-Marie Goossens en Werner, voor Viviane en Michel, Martin de Kok en Rudy, Marie Treisgoep, Nelly de Vuist, Mathieu de Meijer, Herman Hoosens, de marktploeg van Café de Verande in Haltert en de collega's van de radio. Dankzij Steven zit dit mailtje in de radio. Goedemorgen, vandaag is Aniek Bogaert jarig. Fijne verjaardag dus, vanwege Lindsay en Nico. Met ook daar een plaat naar keuze. Dat is makkelijk. Dan kunnen we dat ergens tussen schuiven, want we gaan zoetjes aan richting 12 uur. Straks delen we cadeautjes uit.

Dat zou een perfecte meezingplaats zijn voor straks na 12 uur. Ah, ze zit ertussen. Ze zit ertussen. Ah, ik mocht dat niet zeggen. Je weet het niet van mij, maar straks Davy en zijn team hier met Amazing Afternoon bij Radio Star. 6 uur lang Amazing platen, dat wordt een feestdag. Ondertussen ben ik toe aan mijn laatste verzoekplaatjes voor Martien de Meijer. Haar 72e verjaardag. Ook groeten aan Mathieuke staat hier. En aan Christian en Willy de Meijer vanwege Agnieszke van Café Schepenhuis. Dat is lang geleden, Agnieszke, dat we van jou nog iets mochten horen. Fijn dat je nog eens naar onze studio belde. Martien de Meijer, gelukkige 27e verjaardag, zo lees ik het, vanwege de vrienden uit Wouwbrechtegem. Voor mijn zus Martien de Bakker een plaatje voor haar 61e verjaardag met de groeten van zus Hilda. En ik heb er nog één voor Martien, want zij is jarig. Nog vele mooie jaren vanwege Marie-Louise Goossens. En nog eentje voor jou Martien, dat we nog vele jaren vrienden mogen blijven, dat laat Marie-Louise Fok ons weten. De laatste had ik al gezegd. Haal de dansschoenen maar boven. Straks halfweg dit liedje, de winnaars van de cadeautjes. Hey.

0: Ja, ze beginnen hier te drummen. Ik word hier letterlijk weggeduwd van aan de mengtafel. Maar dat heeft een goede reden natuurlijk, want de vinyl wordt bovengehaald om straks ook af en toe een liedje op vinyl te spelen. Blijven luisteren, dat is de boodschap. Ik heb een bon van Discount Song, €25 naar keuze te besteden in winkel. En die gaat naar een jarige, naar onze moe Marta Kaiman, want zij viert morgen haar 90ste verjaardag. Proficiat Marta, jij krijgt een bon van €25. Je moet wel heel snel naar onze studio bellen, 053-63-0562. Dan kunnen we het adres noteren. En een bloemetje van Tuincentrum Goessens gaat naar een andere jarige, Karien van Holland. Jij komt als winnares uit onze stapel. Karien van Holland, die op 19 september jarig was. En ook zij moet even naar de studio bellen. 053 dus, 63 05 62. Ondertussen is het denk ik gestopt met regenen. Dat is wat ze voorspeld hadden. Iedereen kijkt op dit moment naar buiten. Ja toch? Maar ik ga een keer gaan voelen of dat er nog regent. Het is aan sneeuwen roepen ze hier, maar dat kan niet. Geniet van de muziek bij Radio Star. En heel graag tot volgende week.
1: Discount Song herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
2: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandweerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
3: Het is Sesamstraat, hè?
4: Heb je het gehoord, Evie?
3: Wat heb ik gehoord?
4: Stop met regenen.
3: Ja, ik weet het niet. Het ziet er nog altijd even vochtig uit als daar straks. Maar ja, dat komt wel goed, denk ik.
4: Ik denk het, hè.
3: Jij zit aan de kant van het raam, dus als het nat wordt, je voelt nattigheid, Marnik, dan doe je het raam gewoon dicht.
4: Verbied ik u.
3: Goedemiddag allemaal. Als jullie eens iets hebben van wat doen die twee pummels daar op de radio, dan is het heel makkelijk uit te leggen. We hebben vandaag de Amazing Afternoon, hè?
4: Ja, we gaan proberen, hè. We gaan ons best proberen te doen.
3: Kan jij zingen uit volle borsten?
4: Wel, ja. Ik kan eerlijk zijn. het kan altijd, Davy. Maar ja, je hebt mij terug goed liggen, hè.
3: Waarom?
4: Ja, ik kreeg het eerste berichtje van u. En,
3: wat hebben jullie gedaan?
4: Ik had eerst die gedachte van, ja, Davy heeft daar een zanger van doen. Iemand die kan zingen.
3: Kan je zingen?
4: Ik kan niet zeggen dat dit goed kan. Oeh. Maar ik dacht, ja, dat gaat ergens door in een zaaltje.
3: Nee, maar ik moet wel zeggen, de microfoons blijven 6 uur open. Dus mensen horen als we meezingen.
4: Allee, vooruit.
3: Is dat oké voor jou? Of heb je iets van... Ik weet het niet, zeg maar.
4: Ik zou zeggen, de radio een beetje luider zetten, kan altijd, hè.
3: De Amazing Afternoon tot 6 uur vanavond. De bedoeling is dat we jullie laten meezingen. De buren laten meezingen. En vooral, laat gewoon de buren bij jullie komen. Dan is er geen geluidsoverlast. Toch? Goeie tip toch?
4: Dat is een zeer goede tip. Ah,
3: zeg, ja. Wat is onderaan in de lijst nummer, hoeveel hebben we er eigenlijk?
4: Een stuk of 78.
3: 78, wie staat er op 78, Marnik?
4: Marco Borsato, die van Michel en...
3: Armin van Buren.
4: Armin van Buren, hè.
3: Hoe we dansen, wij dansen en zingen, het springen, het mag allemaal. We gaan het doen tot 6 uur vanavond met nog een paar fantastisch fijne collega's. Dag Nelly. Ik lijk wel Sinterklaas, kijk. De Sint is er. Onder het motto, alles kan, alles mag en wat er ook gebeurt, doe alsof het de bedoeling is. Oké? Dit is onze eerste.

0: ben je er al geweest, Marnik?
1: Zover nog niet. Nee,
0: weet het niet. Is maar een vraag. Het is een vraag als zin van interesse tonen.
1: Ja, moet zeer goed zijn, denk ik. Hè? Of niet?
0: Ik weet het ook niet geweest.
1: Alle dagen goed weer. Nee?
0: Daar zal het niet aan het regenen zijn, denk ik.
1: Voilà.
0: Wat een topdag om een meezing te doen, want de mensen moeten toch binnen blijven. Slecht weer.
1: Ja,
0: dan moet je gewoon meezingen met de radio. Hè?
1: De buren zijn hier ook, hè? Dus ze zijn allemaal binnengebleven. Dus,
0: natuurlijk. Voilà. Allee, vooruit.
1: Zeg, 77 was dat, hè? Toto.
0: Toto met Afrika. Dus nog even uitleggen. Het is vandaag de Amazing Afternoon. De bedoeling is dat jullie gewoon volle bak meezingen met de radio en met de platen die we draaien. En het gaat van het ene punt naar het andere punt als in genre. We hebben nu Toto gehad. We hebben Armijn van Buren gehad. En Davina Michel en Marco Borsato. Maar we kunnen ook de rockliefhebbers niet op hun honger laten zitten. En zeker niet op een zondag, Marnik.
1: Ben je zeker?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja,
0: onze nummer 76, dat is een van de zwaarste platen uit de lijst, zeg maar.
1: Zouden ze allemaal kunnen meezingen?
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: Nou, hij is er niet meer, Kurt Cobain, maar we gaan hem nog eens draaien. Het is niet Kurt Cobain, misschien voor sommige mensen Kurt Cobain. Het zou ook zomaar kunnen.
1: Ja, het is ook vinyl, dus...
0: Klaar.
1: Ja, kan niet beter zijn.
0: En misschien ook nog eens de mensen zeggen wie wij zijn.
2: DJ Marnik. Davy de Bruin.

0: Met het album Nevermind. Een van de grote albums in de grunge scene, zeg maar. En vandaag nog eens van op vinyl gedraaid, hè?
1: Wel, het is heel ander geluid natuurlijk, hè, Davy?
0: Kurt zou blij zijn, moest hij nog leven. Maar dat is helaas niet meer het geval. Kurt Cobain met een van de grote hits van Nirvana. Smells Like Teen Spirit, ook een amazing plaatje. Allee, ik heb meegeschreven eigenlijk.
1: Ja,
0: meer,
1: Ik durf het eerst niet zeggen, ja.
0: Sorry, hè, jongen. Hey.
1: Maar het is u vergeven. Geen probleem.
0: Wees gewoon open tegen mij, man.
1: Ja, maar ik had het zeker vast doen, jongen.
0: De Amazing Afternoon, nog tot 6 uur vanavond. Platen die je moet, mag en zal meezingen. Het gaat van Nirvana bijvoorbeeld naar straks misschien ook wel Ik Ga Zwemmen in Bacardi Lemon.
1: Is waar?
0: Het zou allemaal zomaar kunnen hier op de radio.
1: Ja,
0: maar niet.
1: Er staan wel mooie nummers bij natuurlijk, Davy.
0: Ja, meezingers.
1: Veel meezingers natuurlijk. Hè, onder
0: dat is de bedoeling.
1: Ja, natuurlijk. Zoiets bij de volgende, was het Beminnen Gelovigen of wat?
0: Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Is het zo dat het begint? Beminnen Gelovigen?
0: Nee. Want ik heb gewoon eens zelf laten doen. Wachten. Remo! Wacht, komt af. Ja. Dat is een beetje ouder aan te worden.
2: Allee, jong.
0: Ja, zeg het eens.
3: Beminnen Gelovigen.
0: Ja, dat is dus.
3: Gisteren ging

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

muziek! En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Mocht GavaRent niet bestaan?
4: Ze zouden het moeten uitvinden.
3: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
5: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
6: Kiekeboe.
5: Maar geloof ons, je wil het niet.
6: Ja, zeg salut daarmee.
5: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Bova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. Bova, voor wonen zonder zorgen.

0: De soundtrack uit de film Armageddon. Heb je hem ooit gezien?
1: Nee, moet je eerlijk zijn. Nee.
0: Je moet echt wel eens zien. Als het zo regent en je weet niet wat doen, kan je bijvoorbeeld een film kijken.
1: Zoals vanmorgen.
0: Ja, I Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith. Een van de grote hits uit 1998. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb het toen meegebruld dat het geen naam had.
1: Nu niet, hè?
0: Nee, nu heb ik niet gebruld.
1: Nee.
0: Ik moet mijn stem sparen, hè? Anders hebben we een probleem.
1: Inderdaad, ja, want er komen straks nog collega's, hè?
0: Frankie komt nog. Ja. Andy is terug van de Belgische kust. Ik hoop dat hij babbelutten mee heeft.
1: De zon mee.
0: De zon, dat weet ik niet. Ja. En Geert.
1: Geert
0: komt ook nog langs vandaag. De Amazing Afternoon, nog tot 6 uur. Vanavond.
1: Kom. We gaan een keer kijken naar de jaren. Hè. Ik ga terugkeren met jou naar 1989.
0: Toen was ik 10.
1: Ja, ik 20.
0: Mijn bouwjaar is 79.
1: 69. Zeg, Davy, ken je die? Ja, eigenlijk een van zijn mooiste platen. Hè. Wie die Sommers heb ik het hier over. Op 73. En vind het een van zijn mooiste, nee?
0: Ja, het is een van zijn...
1: Ja? Ik zeg gewoon ja.
0: Ik ben Willy Sommers leren kennen.
1: Ja, voilà.
0: Ik heb hem leren kennen dankzij die plaat eigenlijk.
1: Ja, voilà. Ja.
0: Ja, ja. Willy Sommers, de gieter, mag meedoen vandaag. Het is ook nat. Meezingen mag met je radio? Nee, het moet gewoon.

0: Na, na, na, na, na.
1: We moeten zingen, hè, ja, Marnik?
2: We hebben mee gezongen, hè.
1: We moeten het voorbeeld geven, hè. Ik heb nog niet veel zien zingen, Marnik.
2: Nee.
1: Dat maakt dat je niet zingt.
2: Ja, dat.
1: Nee, je mag zingen, hè.
2: Ja, zeker en vast,
1: maar. Ja, ik wacht
2: maar
1: op jou.
2: Maar het is niet moeilijk. Ik hoorde Davy. Met hoofdtelefoon op hoor je dat niet.
1: Het was heel stil.
2: Alhoewel, mensen kwamen kijken hier, hè.
1: Ja, ze vroegen of we de brandweer moesten bellen.
2: Ja. Is dat ook om mee te zingen?
1: Dat is weinig om mee te zingen, hè, dit jaar.
2: Ja. Zeg, wat vond jij van de gala?
1: Ik vond dat een mooie mevrouw. Ik was vroeger... Maar wacht even. Je hebt mensen die fan waren van Samantha Fox. Mm-hmm. Hè, door haar twee kwaliteiten. En ik was fan van gala, omdat hij toch wel mooie dingen te berde bracht.
2: Is waar.
1: Ja, Free Allee, From Desire. Ja. Let the Boy Cry, bijvoorbeeld. Dat is ook nog een hit van haar.
2: Ja.
1: Ik was fan van gala vroeger.
2: Dus eigenlijk een grote fan van haar.
1: Maar ja, mag ik dat toch zeggen?
2: Ja, ja, zeker. Oh. Ja.
1: Dus ik heb meegezongen. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Ja, ja. Okay.
1: Goed. Marnik, okay. We wijken af. Het is 20-1 geworden. De Amazing Afternoon, de platen die jullie allemaal kunnen en mogen meezingen.
2: Ja, zeker. Hè?
1: En dit hier?
2: Ja, veel gedraaid destijds ook, hè.
1: Heb jij een accordeon?
2: Ik had er eentje, maar ik heb twee knoppen kapot geduwd. Dus het gaat niet meer, hè.
1: Te enthousiast.
2: Te enthousiast. Luc Steno, hè.
1: Nummer 73. Ja.

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
4: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
5: Jan Trompet, die doet die mee in onze lijst.
6: We willen stoppen, Davy.
5: Nee, maar ik ga die eens opzoeken. Jan Trompet. Wie is Jan Trompet?
6: Hij zit hier in de bestanden, ja.
5: Is het echt?
6: Ja, toch wel.
5: Ga eens kijken. Ja, nee, dat is de eerste keer dat ik hoor van een Jan Trompet. Ik ken een Peter Viool, maar een Jan Trompet ken ik nog niet. Zeg, goed, kennen. Het is bijna 10 voor 1 bij Star. Dus, ça va, Marnik?
7: Ja, zeker.
5: De Amazing Afternoon, we hebben al heel wat meegezongen met platen. En we gaan dat blijven doen tot 6 uur vanavond. Hè? Bijvoorbeeld met...
8: Hey!
5: Oh jong, rustig. Zo, wacht.
8: Niet roepen alsjeblieft, hè.
5: Ja, maar ja.
8: Hey!
6: Nee, het is van hierboven, jong.
5: Maar zo roepen dat die mensen doen. Allee, mag hem nu wel? Die mag hem wel roepen.
6: Eén keer.
5: We gaan naar nummer 70. Peter, zeg het eens.
8: Hey!
5: Hey!
8: Hey!
6: Hey!
8: Hey!
6: Davy, jongen!

0: Ja, het doet me eigenlijk een beetje terugdenken aan de wonderbaarlijke tijd van Tien om te zien, deze plaat hier. Ik heb ze ooit gezien op de dijk van Tien om te zien.
1: Is waar?
0: Ja.
1: Ja, vroeger ja. Dus in Blankenbergen.
0: Ah, in Blankenbergen,
1: was
0: ja.
1: nog Tien om te zien, hè. Ja. Trouwens, Davy, volgende week hier bij de radio. Hè, bij Radio Star.
0: Ja, ja, ja. Er is terug een fijn programma.
1: Ja.
0: Een Tien om te zien special, dacht ik.
1: Ja, hè? Met Carolien, Steven en Geert.
0: Geert. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, we gaan luisteren, jongen.
0: En waarschijnlijk ook wel wat platen die wij vandaag ook gaan draaien, die misschien wel terugkomen, want Tien om te zien staat garant voor meezingplaten. Ja. Marnik.
1: Ja.
0: Zeg, Marnik, heb jij ooit lang haar gehad?
1: Nee, het was gisteren iets langer. Maar ik mocht dus niet naar de studio komen vanwege mijn vrouw. Hè. Ze zal waarschijnlijk ook aan het luisteren zijn. Ik wil niet dat je zo gaat. Hè. Wat gaan de mensen denken van mij? Hè.
0: Ik vraag toch niet veel. Ik ben toch vrij. Allee.
1: Nee, je moet luisteren.
0: Hè. Ik heb ook mijn haar niet afgereden van de morgen. Dus,
1: nu ben je zelf baas. Hè, want,
0: ja, ik ben een weekje... Een
1: vrijgezel.
0: Weekje ik ben een weekje... Ja, een beetje rust.
1: Davy, je hebt je serieus moeten haasten voor de volgende plaat natuurlijk.
0: Je had zoiets waarschijnlijk van, maar wat ga je nu nog doen?
1: Ik riep 30 seconden, jongen.
0: 30 seconden, maar ik zat nog in de platenkast, want ik ging die van op vinyl draaien, maar ik had ze nog niet klaar. En ja, gelukkig hebben we hier een mooie nummering van platen. En het gaat over headbangen, want...
1: Het is een echte ACDC.
0: En het kraakt, hè.
1: Ja.
0: Het lijkt wel een knetterend haardvuur, maar het is ACDC. En Thunderstruck, beste vrienden, de Amazing Afternoon. Dit is onder nummer 68. Geniet ervan. En laat potverdekke je buren meegenieten van jouw zangkwaliteiten. Toch?
1: Dat mag allemaal.
0: We gaan headbangen, hè, Marnik?
1: Ja.
0: Met je okselhaar dan eventueel, ja.

0: hadden al Nirvana met Smells Like Teen Spirit daar straks in de lijst op nummer 76 en op nummer 68 terug. Wat power op de radio. AC, DC en Thunderstruck. Manik, ben je hier nog graag?
1: Het valt mee.
0: Het valt mee. Zo enthousiast, joh. Sorry,
1: ik zal... Ik heb net een berichtje gekregen van Frankie.
0: Ah, komt hem af?
1: Nee, een uurtje later.
0: Een uurtje later?
1: Ja, een uurtje later. Dus beginnen meezingen.
0: Ah, oké. Okay.
1: In zijn badkamer is er nog steeds niet uit.
0: Maar geen details.
1: Is er nog geen steeds details, gewoon niet uit.
0: Nee. Laat hem doen, alsjeblieft. Ja. Laat hem doen.
2: Discount Sonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Sonk.
0: Ja, beste vrienden van de radio. Welkom allemaal in deel 2 van de Amazing Afternoon. Wat wil zeggen dat we gewoon alle platen uit volle borsten kunnen meezingen. We gaan dat tot 6 uur vanavond doen. En nog straks collega's Andy, Frankie,
1: een uur
0: Geert.
1: Later. Een uur later.
0: Zij zit nog in de douche. Wat moet ik niet zeggen, hè?
1: Nee.
0: Hij heeft wel wat werk.
1: Allee. Denk het?
0: Ik weet het niet.
1: Even.
0: Maar. Marnik, die zit er ook nog bij. Dag Marnik.
1: Ja, nog altijd. Hè. Allee, nog een chance dat ik hier mag zijn. Met dat gezin hier. Ja.
0: Dat is toch plezant?
1: Ja.
0: Je hebt al veel meegezongen, dat is altijd
1: geen,
0: heel fijn.
1: Geen probleem van onze bovenburen, dus...
0: Ja, doet allemaal goed.
1: Van mee.
0: Normaal stoppen wij om 6 uur, maar als we op dit tempo doorgaan, wordt het 8 uur, vrees ik. Dus we gaan een beetje moeten voortmaken. Maar, ik moet eerlijk toegeven, nummer 67, dat is voor mij zo'n plaat van... Ja, dat is kwelen. Meekwelen.
1: Ja.
0: En jij hebt daar straks Davy... Ik ken die plaat.
1: Maar jong, ja, het is al goed. Het is al goed. Nee, toch wel.
0: Dat is dit hier, hè?
1: Ja.
0: En nu ga je meezingen, hè?
1: Ja.
0: Allee. Malcolm Roberts. Yes.

0: altijd leuk als er in een plaat een dam-dam moment komt.
1: Ja, ik denk het. We hebben goed meegezongen deze keer. Hè?
0: Heb je geklapt, hè?
1: En wel.
0: Toch?
1: En wel.
0: Heb je geprobeerd?
1: En wel, moet je eerlijk zijn, wel een beetje een gast geweest vroeger. Ja. Ja, ik ben van Balinchem natuurlijk. Hè. Veel mensen weten dat. En de Steenput, dat bestaat nu niet meer.
0: De wat?
1: De Steenput was een feestzaal. Hè. Café okay. Feestzaal.
0: Ah.
1: Mogen we wel even zeggen, natuurlijk.
0: Dat mag, ja,
1: vroeger,
0: natuurlijk.
1: Er was geen jaar, die Paulsevers die kwamen er altijd.
0: Ah. Vroeger in Gerardsbergen, in Atenbeke, toen kwam elk jaar Wiltura. Dat is ook zo'n typisch terugkomend fenomeen. Toen kwam elk jaar Wiltura. Zoals bijvoorbeeld, inderdaad, hè, bij jou dan. In de Steenput kwam dan Paulsevers.
1: Ja.
0: Ja. Mooi.
1: Dat waren toen de bals van vroeger. Hè, dus ja. Ja.
0: Het doet me denken...
1: Bestaat niet meer.
0: Nee, bestaat. Yes.
1: Mooie tijden.
0: Ja, we waren er al over bezig, beste Marnik, over platen die ze nu toch echt niet meer maken.
1: Nee.
0: Platen met emotie, zoals die Malcolm Roberts.
1: Nee.
0: Ah, dat is toch allemaal jammer, hè?
1: We hebben er nog, hè?
0: We hebben er heel veel, nog tot 6 uur vanavond. The Amazing Afternoon. We zijn ondertussen nog maar beland aan nummer 65. Maar dat is ook wel een echte feestplaat,
1: hè? Amazing ook, hè?
0: Kan jij een beetje Duits?
1: Een heel klein beetje.
0: Een beetje doe? Of een beetje ik bin wie doe?
1: Ik bin wie doe.
0: Wel, we gaan naar nummer 65, beste vrienden. Welkom bij Star. Welkom in The Amazing Afternoon.

0: Zeg, Davy.
1: Ja.
0: Werd er niet alleen opgezongen, hè, op die plaats?
1: Wat zeg je?
0: Werd niet alleen opgezongen.
1: Opgesprongen ook, waarschijnlijk.
0: Ah, ja, opgesprongen natuurlijk. Ja.
1: Je hebt me iets vertrouwd.
0: Daarnet. Ja, ja, ja.
1: Dat is een van jouw favoriete platen uit de lijst.
0: Billy Paul, Only the Stone Survive. Ja, ja, inderdaad. Moet eerlijk zijn, als je die plaat draait, nu nog, destijds, ja, die dansvloer, dat was...
1: Dat was een
0: massa. Ja, ja, ja, ja.
1: Daarom in de lijst. En nu zeg je zoiets van, die mocht eigenlijk wel hoger staan.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Voor mij wel.
1: Ja, sorry, hè. Ja, maar, ik heb die tussen pot en pint samengesteld, die lijst.
0: Maar je hebt mij toen niet gebeld voor die laatste nummertjes, hè. Maar ja.
1: De laatste nummertjes?
0: Allee, voor die eerste dan. Het is u vergeven. Het is u vergeven.
1: Ik ben helemaal niet mee, maar het is waar wat je zegt.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Maar het zijn allemaal mooie. Het is moeilijk om daar een nummer op te plakken.
1: Ja, wat is een meezinger?
0: Ja.
1: We hebben het al gehad over, ja, voor mij is dat een meezinger, voor jou misschien niet.
0: We gaan overeenkomen, kom.
1: Ja, tuurlijk, anders rollen we wel over elkaar. Beste Marnik,
0: ja.
1: We gaan naar 1987.
0: Lang geleden. Oh.
1: Want wat gebeurde er in 1987?
0: Ah, wel, dat is Eurovisie Songfestival.
1: Ja, dat is inderdaad Eurosong, inderdaad.
0: Eurosong,
1: maar... Lilian Saint-Pierre heeft in 1987 toen ons land vertegenwoordigd in ons eigen land. Want het jaar daarvoor heeft Sandra Kim, die we misschien ook wel nog wel tegenkomen in de lijst, het Eurosongfestival gewonnen. En zij heeft toen het jaar nadien in 1987 het Soldiers of Love ons land vertegenwoordigd.
0: Inderdaad.
1: Klopt. En de winnaar van toen, Johnny Logan, met er een anekdote over trouwens.
0: Hold me now.
1: Ja, die komt misschien straks ook nog langs en ik heb daar een anekdote over. Want ik heb ooit met hem... iets leuk meegemaakt.
0: Is waar?
1: Johnny Logan in Blankenbergen.
0: Ja, had je nog zijn? Als Frankie nog een beetje langer wegblijft, dan.
1: Maar het gaat dus inderdaad over Lilian Saint-Pierre, Soldiers of Love, vuurliefde af, brandend actueel vandaag toch, met al die toestanden in de wereld, willen we gewoon vrede voor iedereen, geen oorlog, geen geweld.
0: Geen wapens meer.
1: Geen wapens meer.
0: Ja.
1: Lilian, zeg het ons nog eens.

0: Ja, als ik het goed bekijk, is het een van de recentste platen die we tot nu toe gehad hebben eigenlijk. Ja. Hè? Heel wat classics, maar ook dit. Mag in die lijst, vind ik, want ik heb die ook wel heel lang geleden, 2009, meegezongen dit jaar. I got a feeling.
1: Oei. Ja, men doet het heel goed. Ja.
0: Je mag ook gewoon eerlijk zijn. Ja.
1: Maar ik zei net, 2009, ja, de tijd gaat snel, hè.
0: Dat is toch raar, 2009. Ja. Je zou dat toch niet zeggen, hè?
1: Nee.
0: 2009, we zijn nu 2026. Bijna al 2027, ja, toch?
1: Nog 95 dagen en het is kerstmis.
0: Ik heb het uitgerekend. Volgens mij zat je kerstboom al.
1: Kerstmis, nee, nog niet. Die komt bij half november normaal. Ja,
0: okay.
1: Velen zeggen, wachten tot Sinterklaas. Maar
0: man, nee, die vindt dat niet erg.
1: Die vindt dat niet erg. Ja.
0: Goed, dat was nummer 62, de Black Eyed Peas met I Got A Feeling. En dan gaan we naar nummer 61. Zeg, en wie staat daar?
1: Ja, Opus Live is Live. Ik vergelijk het zo'n beetje van, kopje koffie. Ik weet niet of die in de lijst staat. Ik weet het niet.
0: Dat toch niet zeggen, ze.
1: Nee, maar niet zeggen. Maar ik vind het wel een toffe plaats om op die plaats te staan, op 61 dan. Hè.
0: En er is een anekdote. Allee, er is ook een leuk weetje bij die plaat van Diego Armando Maradona, weet je nog?
1: Nee.
0: In 89, 19 april 89, heeft hij zijn opwarming gedaan met die plaat. In het stadion was er toen Bayern München tegen Napoli, eindigde op 2-2. Wikipedia.
1: Ja, maar dat is niet moeilijk.
0: Maar hij heeft toen de opwarming gedaan en Frank Raas, de voetbalcommentator, had dat beeld plots. Oh, we gaan even inzoomen op Maradona.
1: Ja?
0: En hij heeft toen op die plaat van Opus zijn opwarming gedaan.
1: Is waar?
0: Ja, je moet hier eens opzoeken op YouTube.
1: Gaan we doen.
0: Ja,
1: gaan we doen.
0: Op dit hier. Kan je ook met een bal dribbelen, Marnik?
1: Ik kan niet proberen, maar ik wil het.
0: Ik heb ook geen bal, dus ja, wel, ik vraag het maar.
1: Natuurlijk, probleem natuurlijk. Hè.
0: Ik kan ook iets anders dribbelen.
1: Zeg. Ja, ik ben
0: met Frankie straks.
1: Met Frankie.
0: Opus Live is Live, nummer 61 in de Amazing Afternoon. Beste vrienden, welkom bij Star, welkom in het weekend. Nog tot 6 uur gaan we door met zingen.

0: Amazing met je radio. Het kan vandaag zeker en vast nog tot 6 uur vanavond de Amazing Afternoon. We hebben een lijst gecreëerd met allemaal amazingers uit alle soorten van muziek, zeg maar. Rock, dance, slagers, slokers.
1: Je hebt nu toch één keer moeten passen, hè, Davy?
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Echte liefde is te koop. Ik weet het niet.
0: Heb je bankkaart mee?
1: Nee. Nee.
0: Ja, maar ja, ik weet het niet. Samuel Welten, een dikke hit van vorig jaar en mocht zeker niet ontbreken in onze Amazing Afternoon. Goed voor een nummer 60. Hola, het gaat snel, hè?
1: 59 vind ik ook een heel mooie.
0: Nou, het is een moment om eventjes tot rust te komen.
1: Een klassieker eigenlijk, ja. Een mooie, blijft een plaat die blijft bestaan. Stevie Wonder.
0: Ja, we
1: hebben veel mooie nummers gemaakt, hoor.
0: Gaan we eens bellen naar hem?
1: Ja.
0: Ja, zeg toch, I just called to say I love you. Ik heb dat nog niet gehoord, hè.
1: Nee.
0: Ga je zijn nummer eens zoeken?
1: Ja, ondertussen.
0: Allee, op ChatGPT moet dat zeker weten.

0: Champs-Élysées, hè? Mm-hmm. Zeg, Davy, je was er dan ook nog niet zeker van dat dat een amazingplaat was?
1: Ah, wel, ik had een tip gekregen van mijn vriendin. Zegt van, dat is toch ook een amazingplaat?
0: Stefanie.
1: Ja?
0: Ja?
1: Ja.
0: Hij was... Ik ben hier nu zeker?
1: Ja, tuurlijk. Ja? Ik ga er regelmatig naartoe, hè.
0: Is waar?
1: Ja, achter water en cola in de Auchan, hè.
0: Ja.
1: Ah, het is... ik dacht dat hij nog over Auchan zingen was, maar het is niet waar.
0: Zeg, het is gedaan, hè.
1: Ja, ik weet het.
0: Je hebt nog niks anders, nee?
1: Jawel.
0: Toch?
1: Jawel. Dat hier.
2: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker. Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook.

0: Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
5: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

0: we zeggen Grease, dan gaan we uiteraard meteen ook naar John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Lekker zingen, hè?
0: Ah. Oh. Zingen ze toch? Zingen dat zo heel snel, hè, die tekst? Je moet dat een beetje... Ja. You're the one, the one.
1: Grease,
0: hè? Kijk.
1: Grease.
0: Kijk naar zijn haar, je ziet het.
1: Wat vond je van die film?
0: Dat is van de... Tuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Maar
0: van de film Grease, toch?
1: Wat vond je ervan? Toch al meer
0: Eerlijk, ik heb die nooit gezien.
1: Is waar?
0: Ik heb die nooit gezien.
1: Oh, yeah.
0: Ik ben niet voor
1: Dave,
0: van...
1: jongen, dat moet je... Want ja, Andy is hier ondertussen ook bijgekomen. Andy zegt het waarschijnlijk ook. Die film moet je wel gezien hebben.
0: Andy, heb jij Grease gezien?
2: Ja, ik heb die film gezien zelfs meer dan één keer.
0: Oei.
2: Ja. Ja.
1: Nu zit je een beetje achter.
0: Ik zal hem vanavond eens moeten bekijken dan. Ik heb die echt niet gezien. De muziek vind ik goed, maar ik heb de film echt niet
1: gezien. Nu je toch een beetje tijd vrij hebt, dus Stefanie is niet thuis.
0: Ja, moet dat niet zeggen. Anders komt er nog volk af. John Travolta en Olivia Newton-John, amai zeg. Nu we het over de zee hebben. Andy die was in Westende, heb ik net gehoord. Tot gisteren?
2: Tot gisteren, ja.
0: Je was aan de Belgische kust. Wel, onze volgende plaat, Andy, die heeft er een heel klein beetje mee te maken. Ga je meezingen?
2: Ik ga het meezingen, ja, uiteraard.
0: Dus ben je dus in de studio van Radio Star. Andy de Bruin heeft wel heel wat zand meegebracht hier.
1: Ik heb niks willen zeggen.
0: Jongen.

0: Pam, Pam, Bon Jovi. In onze amazing afternoon. Marnik, waar staat Bon Jovi er is in de lijst?
1: Ja, 55, hè?
0: Dat is goed, hè?
1: Ja, hè?
0: Waar staat hij volgend jaar? Misschien wat hoger. Het zou zomaar kunnen.
1: Gaan we nog even afwachten, hè? We gaan de lijst een keer bekijken.
0: Oh.
1: En een paar nummers misschien een beetje up en down.
0: U weet. Hij heeft een commentaar of...
1: Nee. Nee.
0: Maar ja, anders heb ik zoiets van...
2: Hey!
0: Gaan we niet doen, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Oké. Okay. Marnik, ik wil jou van harte bedanken voor jouw mooie, fijne bijdrage.
1: Is het waar?
0: Ja, het was leuk om je erbij te hebben.
1: Met veel plezier gedaan. Ja, natuurlijk. Hè. We hebben ons geamuseerd.
0: Je gaat nog een beetje blijven hangen, toch? Margriet. Zit Margriet er ergens?
1: Oh, een heel klein beetje. Maar moet eerlijk zijn, ja, dit heeft deugd gedaan. Hè.
0: Dat heeft deugd gedaan.
1: Ja, het heeft deugd gedaan. Zo nog een keer, ja.
0: Nog eens met
1: de
0: mij.
1: De lezingen, hè, Andy?
3: Ja, Tiff, ja.
0: Andy weet dat niet.
1: Andy heeft geluisterd. Ik heb geluisterd. Ja.
0: Zeg, Andy, je bent terug van de Belgische kust.
3: Ja, ja.
0: Vertel, hoe was het daar?
3: Het is heel goed meegevallen, ja.
1: Maar zet je hoofdtelefoon niet op?
3: Ja, ik weet het. Ik vind het...
0: dat is niet een probleem.
1: Ik vind het gaatje niet. ik ga plaatsmaken, Davy.
0: Ja, ze is naar de Belgische kust geweest en ik vraag hem dan altijd een speciale vraag en altijd is het nee. Dus ik hoop nu dat het een ja wordt. Andy, heb je babbelute mee?
3: De wat? Nee, dat heb ik
1: niet. Oh, jongen.
3: Ik had er mij aan verwacht.
0: Marnik, jij mag blijven. Andy, tot volgende keer. Dat is een grapje. We gaan nog door. We hebben nog één plaatje voordat we 2 uur gaan aansnijden.
1: Jawel.
0: En jij mag... Beste Marnik,
1: ja?
0: Dat plaatje aankondigen. Het heeft ook een heel groot team om te zien gehalte.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Hè. Ik zou zeggen, ja, Davy, Andy en de rest hier, de compagnie, zeg maar, Geert, Frankie, die hem nog altijd aan het
0: wassen. Die komen nog langs, hè?
1: Die komen ook nog langs. Nog veel plezier hier met de amazing afternoon hier. En hopelijk mag ik volgend jaar ook nog even meedoen met
0: de programma. Ja, nou, uw laatste uitspraak.
1: Zal dan misschien babbeluutje meebrengen, wie weet.
3: Ja, ik heb wel veel snoepjes meegebracht.
1: Zal maken dan er ook babbeluutje zijn dan. Hè? Goed.
0: Zeg, wie staat er op nummer 54?
1: Jawel, het is het allermooiste moment geweest. Dus ja, 54, hè? Harry Geiger.
0: Harry.
1: Op den duur kun je hier wel niks meer, jongen. Zeg, maak er nog het beste van. Veel plezier.
0: Dankjewel,
1: tot de volgende.
4: Dit is het mooiste moment

0: Traiteurafdeling van Discount Zonk vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Dag Andy.
2: Ja, goedemiddag Davy.
1: Je bent dichterbij gekomen.
2: Ja, een beetje dichter bij de
1: microfoon. Voel je je nog een beetje veilig?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Je hebt al wat meegeluisterd, zei je?
2: Ik heb zeker meegeluisterd tussen 12 en 2 jaar.
1: En heb je al meegezongen, Andy?
2: Ook, ja.
1: Ja, maar ja, dat is de bedoeling, hè?
2: Ik heb zeker meegezongen, ja.
1: Met welke plaat heb je het meeste meegezongen? Nu gaat hem kijken, want hij heeft eigenlijk niet geluisterd, maar
2: toch
1: kijken
2: wel, met Opus.
1: Life is Life?
2: Ja.
1: Ah, oké, dat is goed. Heb je net zoals Maradona ook gejongleerd met een bal, of niet?
2: Maradona?
1: Diego Maradona, de voetballer?
2: Ah ja, die voetballer, ja.
1: Ja. De grootste voetballers aller tijden, Andy. Goed, we gaan nog door tot 6 uur vanavond. Je hebt al gekeken in de lijst van platen die nog komen. Zijn er nog een paar platen waarvan je zegt van... hier ga ik toch wel helemaal mee meezingen of...
2: Ja, tuurlijk. Queen, We Are The Champions.
1: Oh, sst, moet dat niet zeggen. Zeg dat hier allemaal. Dat zijn de spelregels niet, hè. Allee, We Are The Champions, niet zeggen dat ze op nummer 3 staan, hè. Is goed?
2: Ja, oké, okay, afgesproken.
1: Ik ben blij dat ik je nog eens zie. Dat is lang geleden.
2: Dat is al lang geleden.
1: Ja, dus ik heb dit nog eens...

0: Ja, Tom Jones met It's Not Unusual. Ja, Davy, het was eigenlijk een nummertje dat bedoeld was voor een populaire zangeres in de jaren 60, Sandy Shaw. Maar Tom
1: Jones... van Pepper on a String.
0: Ja. Het was eigenlijk voor haar bedoeld, maar Tom Jones had voor haar een demoversie ingezongen.
1: Ja.
0: En ze was zo onder de indruk van die demoversie dat ze hem aanraadde om het nummertje zelf uit te brengen.
1: Doe het gewoon zelf.
0: Ja, doe het gewoon zelf, ja.
1: Het is wel een van zijn bekendste platen en ook... eigenlijk een beetje bekend geworden dankzij The Fresh Prince of Bel-Air.
0: Met
1: Will Smith en... hoe moet die DJ nu weer? Ik weet het niet meer. Enfin, het was de dansje erbij. Carlton, die had er een dansje bij gemaakt. En toen was die plaat terug weer zeer hip geworden. It's Not Unusual van Tom Jones. Het stond op nummer 52 in onze Amazing Afternoon. Andy, we hadden het er net al over. Hè. Je kan van alles verwachten in die Amazing Afternoon. We hebben heel wat rockplaten al gehad.
0: Ja.
1: Slootjes gehad. Meezingers gehad uit het Franse wereldje. Maar we hebben ook af en toe ambianceplaten. Dat is uw genre, hè, Andy?
0: Totaal niet.
1: Sorry, hè, jongen. Hè. Ja. We gaan iets drinken ondertussen.
0: Ja.

0: country boy, yeah!
1: Meezingen, je mag ze allemaal meezingen. Het mag, het moet. En graag zelfs, met je buren.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Zijn jouw buren ook aan het luisteren, Andy?
2: Oh, ik heb nieuwe buren tegenwoordig.
1: En?
2: Ja, ik weet het niet. Ik ken ze nog niet zo goed.
1: Ja, maar je moet die mensen wel voorbereiden op de buren die naast hen wonen. Jij dus. Ja, en zeggen van, ja, maar ja, je moet wel verplicht naar Radio Star luisteren, want wij draaien leuke platen.
2: Ja, het feit is dat ik die mensen nog niet heb gezien, want ik ben sinds deze week thuisgekomen.
1: Ja.
2: En die zijn deze week komen inwonen juist naast
1: als
2: ons.
1: Als jij de beach aan het rondwandelen was.
2: Ik heb ze eigenlijk nog niet ontmoet.
1: Dat is het eerste werk morgen, Andy?
2: Ja.
1: Zeg, John Denver, nummer 50.
2: Ja,
1: is het voor jou een meezinger?
2: Ja, zeker, ja.
1: Thank God, ben jij een country boy, Andy?
2: Nee, totaal niet.
1: Nee, dat is maar een vraag, hè.
2: Nee.
1: Je bent geen country boy?
2: Nee.
1: Hoe zou het nog met John Denver zijn? Niet veel, waarschijnlijk, want die mens is...
2: Die leeft niet meer.
1: Hij vertoont alle tekenen van dood zijn.
2: Ja.
1: Hij is er niet meer, John Denver. Thank God, I'm a country boy. Goed, Andy, meezingers... nummer 49. Vind jij dat een meezinger?
2: Ja, zeker. Absoluut. Wim Soetaar.
1: Ga je het dan ook doen?
2: Ik zal het proberen, maar ik kan niet zo goed zingen. Hè. Het is...
1: Wel, even niemand hier. Ik laat jouw microfoon openstaan gedurende 4 minuten. Jawel.

0: refrein niet. Het refrein dan?
1: Ik weet zelfs niet hoe dat al.
2: En overal gezocht. Alles vergeleken en alles terugverkocht. Maar genoeg is
0: niet weglopen, hè?

0: Ja, Celine Dion, My Heart Will Go On, uit die geweldige film Titanic natuurlijk.
1: Ja.
0: Uit 1998. En onlangs gaf ze nog een emotioneel optreden, een comeback optreden in Parijs.
1: Ja, ik heb de beelden gezien, het is toch wel even wennen terug.
0: Ja, absoluut.
1: Celine Dion terugzien, zo... Ja, op het podium.
0: Ja, ja,
1: ja. Het is heel speciaal om terug te zien. Maar dit is een van haar grootste hits toch, hè?
0: Ja.
1: 1998, My Heart Will Go On. Straks gaan we naar een plaat van de Beatles, Andy. Ben je daar tevreden mee?
0: Zeker, ja. Ik ben een grote fan van de Beatles.
1: Dat is stem, of smeer je stembanden alvast. Ja.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
4: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wageningen. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wageningen. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervageningen.com. Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
5: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
6: Zoals die zomer van 10 om te zien.
5: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
7: Zie je het zitten we straks?
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Gaan we het nog kunnen?
5: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
9: Je hoort van ons
10: Radio Star. Yeah.

0: Ja, de Beatles en Let It Be uit 1970. Het was het laatste nummertje dat ze hebben uitgebracht. Ook afkomstig uit het gelijknamige laatste album Let It Be.
1: Ja.
0: Daarna viel het doek over de Beatles.
1: Het was niet makkelijk om een plaat van de Beatles te kiezen voor onze Amazing Afternoon, want die hebben zoveel goede platen gemaakt.
0: Ja, ontelbaar.
1: Maar dit doet me ook een heel klein beetje denken aan kerst, dit plaatje.
0: Ja, ja.
1: Een heel klein beetje zo.
0: Ja,
1: een,
0: okay.
1: En we gaan trouwens straks ook iets helemaal een beetje zot doen. Want er staat ook eigenlijk een kerstplaat, Andy, in onze Amazing Afternoon.
0: Een kerstplaat?
1: Een kerstplaat.
0: Ja.
1: Ja. Gewoon, doe eens zot, zoiets.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: We gaan ze straks draaien.
0: Ja.
1: Officieel genummerd. Hè. Niet zomaar draaien, maar officiële nummering. Heeft die plaats. Dus niet binnen een.
0: Ik weet het al.
1: 20 minuutjes ongeveer. Of een half uurtje. Goed, de Beatles met Let It Be stond op nummer 47. En nu gaan we naar nummer 46. Dat is een man die overleed op 6 januari 2013.
0: Dat is
1: alweer.
0: Al een tijdje geleden.
1: Ja, ja, heeft ook nog een tijdje videodinges gepresenteerd op VTM.
0: Ja, ja.
1: En Bart van den Bossen, daar gaat het over. We hadden het daarnet ook over welke plaats. Ja, je heeft er een paar goeie gehad, hè?
0: Ja,
1: jij bent de zon, jij bent de zee.
0: Ja,
1: hè?
0: Ga met me mee.
1: Ga met me mee. Maar ik heb moeten kiezen, Andy. En ik moet ik jou nu teleurstellen of is het ook goed?
0: Deze is ook goed, ja.
1: Nou, dit hier.
0: Ja.

0: Ja, ze kwam onlangs in het nieuws door haar overlijden natuurlijk. Bonnie Tyler.
1: Dat is niet positief als je zo in het nieuws komt.
0: Nee, dat is zeker niet positief.
1: Maar wat een tegelplakker was dit toch?
0: Ja.
1: Bonnie Tyler, goeie god.
0: En het is tot op heden nog altijd haar grootste succes.
1: En dat zal ook zo blijven.
0: Dat zal zo blijven, ja.
1: Dat zal zo blijven. Ja. We hebben heel wat platen uit onze lijst van zangers en zangeressen die er niet meer zijn. Andy, dat is me opgevallen. Het lijkt wel de Uitvaart 100.
0: De Uitvaart 100, ja. Zoiets.
1: Zometeen, die man leeft nog. Laten we dat even duidelijk zijn. Zometeen gaan we naar een plaat van... Is er Frankie? Is alles oké met jou? Ik maak me zorgen. Heb je een vertrouwenspersoon nodig? Of?
2: Het is oké, collega.
1: Ja, hij komt straks ook nog erbij. Goed, zometeen gaan we naar Marco Borsato. Er is ook heel wat rond hem te doen, uiteraard.
0: Die kwam ook langs in het nieuws. Hè.
1: Ja, niet zo positief, hè?
0: Ook niet positief.
1: Ja, het is geen positieve lijst eigenlijk.
0: Maar het goede is dat hij de rechtszaak wel heeft gewonnen. Hè.
1: Ja.
0: Ja, dat wel natuurlijk. Ja.
1: Ah, wel. Weet je wat, ik ga hem gewoon nu eerst al draaien. Want ik ging eerst nog iets anders doen, maar ik ga hem gewoon draaien.
0: Ja, het is een van de succesvolste Nederlandstalige singles aller tijden.
1: Dat is een cover, hè?
0: Ja, is dat een cover?
1: Jot.
0: Ah ja, van het Italiaanse dan.
1: Ja.
0: Ja.
1: De meeste dromen zijn bedrog. Radio.
3: Goedemiddag.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Goedemiddag.

0: Ja, eigenlijk een ex-nummer 1 uit onze zomer 100.
1: Ja.
0: Maar dit jaar stond hij op nummer 2.
1: Ja. Hij is gevallen, hè. Sorry, hè.
0: Ja, Rob de Nijs. Ja.
1: Volgend jaar misschien weer de ladder opkruipen, Andy. En ja, kan hij naar de nummer 1 gaan?
0: Ja,
1: het zal zomaar kunnen.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Rob de Nijs, we hadden het er al over heel wat mensen die er niet meer zijn in onze lijst. Dat is opvallend als je erop let.
0: Ja, het zijn
1: er mensen die er echt niet meer zijn, dat is jammer. Ja.
0: Ook de volgende.
1: Ja, sorry hè. Ik bedoel, er zijn er nog wel, denk ik, die er niet meer zijn, die we nog gaan horen. Oké, Andy, de volgende, dat is een tegelplakker hè.
0: Ja, inderdaad, uit de film The Bodyguard.
1: En origineel van Dolly Parton, die er ook niet meer is.
0: Die
1: er
0: ook niet allemaal overleden.
1: Jongens, toch, wat hebben wij een positieve lijst. Ja. Goed, we gaan naar nummer 42 in onze Amazing Afternoon. De platen mag je, of moet je, allemaal meezingen. Wij gaan het ook doen met dit hier.

0: perfect meezingen, hè, die dit hier.
1: Doe, ja, wat didi, didi, dan, didi, doe.
2: Van heel lang geleden, in 1964.
0: Ik denk dat het een van de oudste platen is uit de lijst.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Manfred de Man met Doe, wat didi. Vandaag zijn we zondag 20 september. Zometeen gaan we al eens vooruitspoelen naar einde van het jaar.
3: Op de Groenlaan in Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
0: We gaan dat letterlijk doen, hè?
2: Ja, ja.
0: Goedemiddag allemaal. Welkom bij Star, de Amazing Afternoon. De platen kan je allemaal meezingen uit volle borsten. Het mag allemaal hier op de radio. Ondertussen is er ook nog extra volk binnengewandeld,
2: Andy. Volk bijgekomen, ja.
0: Wie is er hier allemaal nog bijgekomen, Andy?
2: Onder andere Frankie, ja, en Geert.
4: Good afternoon.
0: Ja. Geert, Geert klinkt vandaag als Barry White.
4: Oh, yeah.
0: Een zware nacht gehad.
5: Hij heeft een klein beetje schuurpapier meegebrongen.
0: Ja. Of Joe Cocker.
4: Ah, ja, Joe Cocker, ja. Of de plaat van Madi Wodo. Oh, yeah.
0: Oh, ja. Welkom, beste vrienden. Hebben jullie al een beetje geluisterd naar het programma?
4: Ja, zo af en toe wel eens.
0: Zegt iedereen, maar eigenlijk.
5: In het begin, als een leeuw in een kooi heb ik gehoord. Hè?
0: Ja.
5: Ik voelde mij direct als een leeuw in een kooi. En ik moest ook van het dak af, die is ook gepasseerd, denk ik. Hè?
0: Wow, jongen, man. Ja.
4: Hey! Marco Borsato, hè, veel om te doen geweest. Maar hij is dus gezuiverd, zullen we maar zeggen. Hij heeft dat,
0: gezuiverd. Ja. Geert. Ja. Wat een.
4: Ja, maar hij is vrijgesproken. Er kleeft toch altijd iets aan jou, hè?
0: Dat blijft hangen. Hè?
4: Ja, maar toch.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Je hebt al gemerkt dat we in de andere sfeer zitten.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Wat merk je nu?
4: Binnen 3 maanden zo.
0: Ja, hè? Ja, maar ja. Ik vind 20 september gaat dicht naar.
4: Ja, klopt. Mijn vrouw heeft het gisteren ook gezegd. Hè. De jaren gaan snel. De kerstboom is nog maar net ingepakt. En we moeten weer al denken aan nieuwe.
5: Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Binnen 3 maanden is het weer zover bijna.
0: Ja, want ik vind dat we op nummer 40 iemand gaan ontdooien.
1: Nu al.
0: We gaan ze nu gewoon ontdooien. En waarom? Omdat het pot verdekken kan. Het is een Amazing Afternoon platen die allemaal kan meezingen.
4: Ik moet wel zeggen, Davy, ik denk als iemand in de wagen dat meezingt, dat er wel rare blikken gaan tevoorschijn komen.
0: Trekken wij ons niet aan.
1: Nee.
0: Beste vrienden, we gaan aftellen naar onze nummer 40. Hou ze vast, want ze is onderweg.

0: Ja, daarnet werd het zomer met Rob de Nijs. En nu kan het gewoon zomaar kerst worden met Mariah Carey. All I Want for Christmas is You, Geert. Wat vind je daarvan?
1: Ja, amazing populair, die dame. Want ze is de allereerste Amerikaanse zangeres die met haar eerste 5 singles een nummer 1 hit notering in de Amerikaanse 100 behaalde. En dat wil toch al wat zeggen. Zij heeft de ene hit na de andere gescoord. Hè.
0: Die moet toch bezig zijn.
2: Yo, what's so wonderful?
0: Mariah Carey. Waarom niet in de Amazing of de Amazing achternoem?
2: Was dat een moeilijke keuze, Davy?
0: Nee, totaal niet.
1: Denk het niet,
0: ik wou ze op nummer 1 zetten, maar ik heb heel wat weerstand gehad. Je gaat dat niet doen of dat programma gaat niet door. Ik zeg oké dan.
3: Dat is voor een andere hitparade dan misschien de
0: dat
3: nummer 1.
0: Voor een andere.
1: Ja, denk het wel.
0: All I Want for Christmas nog eventjes wachten om die kerstboom te zetten. Maar niet wachten om de volgende plaat te draaien, Andy.
4: Ja, de shorts, come on, ça va. De Nederlandse tekst is geschreven door nog zo'n bekende Nederlandse zanger Jack Jersey.
0: Jack Jersey bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. Waar is die tijd naartoe? Ja. Jack Jersey. En over welke plaat hebben we het? Eigenlijk hebben ze maar één gigantische hit gehad.
4: Comment ça va.
0: En hoe is het met jou, Andy?
4: Goed.
0: Gaan we ze draaien?
4: Heel goed.

0: het eerlijk toegeven, mijn beste vrienden hier aan tafel, als dit in de wagen opstaat, mijn ruiten
1: ja.
0: die gaan dan degelen. Ja. Dit is een amazing plaat tot en met voor mij.
1: Ja, je ging zeggen, de ruiten beginnen te bedampen.
2: En Robbie Williams was ook te gast in juni, denk ik. In juni, denk ik, op de linkeroever heeft hij een optreden gegeven in Antwerpen.
0: Ja.
2: En het blijft toch wel een publiekstrekker, denk ik.
0: Het was een probleempje met de tickets ook, dacht ik. Hè?
2: Ja, dat weet ik niet. Ja?
0: Die ze raakten niet verkocht, de tickets.
1: Oei.
2: Ja.
0: Ik ben zijn manager niet.
2: Nee.
0: Maakt mij niet uit.
2: Nee, maar het is ook geen onbesproken blad, hè, Robbie Williams. Dat weten we allemaal.
0: Ik weet niet, Andy, heb jij die documentaire op Netflix toevallig gezien over Robbie Williams?
3: Ik heb die niet gezien. Nee.
0: Er is een documentaire op Netflix over Robbie Williams, over zijn leven. Ze volgen hem. Dat is echt wel de moeite om eens te zien. De man is allez. Ja, iedereen heeft een beeld over Robbie Williams. Misschien van maar uiteindelijk, het is toch wel een familieman.
2: Ja,
0: ook wel.
2: Ja, oké.
1: Van familiemannen gesproken, we gaan straks naar de bekendste Bonheidenaar.
2: Aha.
1: Ja.
0: Rak!
1: Inderdaad.
0: Straks, misschien gewoon nu al.
1: Ja. Maar ik wou eerst nog iets zeggen. Davy, je hebt heel veel... je kent veel... Over muziek natuurlijk, maar ook over lekkere drankjes.
2: Ja,
1: dat mag toch even gezegd worden.
0: Cola hè? Zero, cola.
1: Je hebt ons hier een pittig mannetje uitgeschonken. Ja,
0: dat is een traditie. Hè?
1: Heel lekker.
2: Het heeft een beetje een kleur van een cola, maar het is geen cola.
0: Beschrijf, Geert, wat je ziet en wat je proeft.
1: Wel, het is een pittig biertje, dat op zijn minst. En de nadronk, om het dan in professionele termen te zeggen... Blijf toch wel een beetje in de keel hangen.
2: Er zit wat peper in.
0: Inderdaad. Letterlijk, hè?
1: Letterlijk, ja.
0: Peper. Je mag benoemen, mogen wij reclame?
1: Mag het? Houden draak, fire.
0: Fire.
1: Ja, dat is
0: is met rode peper erin.
2: Tot zolang we geen vuur gaan spuwen, is het oké.
1: Nee, dat is juist. En we gaan ook niet overdrijven.
0: Ik vind de muur achter jou begint al rood te zien, Frank. we gaan naar die fijne man, hè?
1: Rak.
0: Rak. Het is niet met Rak dat hij erin staat. Ook niet met Arrivederci.
2: Nee.
0: Het is een andere leuke plaat.
2: Meezinger.
1: Ja. Een teasertje van gisteren.
0: Ik heb hem gisteren al geteased.
3: Somhorisch. Voor mij had hij de zomerhit mogen winnen.
0: Is echt?
2: Ja.
0: Maar de zomerhit komt misschien straks... Nee, ik kan het niet zeggen. Gaan we hem zelf de titel laten zeggen of gaan jullie het zeggen?
3: Hij
2: mag het zelf doen voor mij.
3: Zelf, ja.
0: Sam! Kom eens!
2: Hey, ja!

0: Beste vrienden, we komen uit een tijd dat het nog moest gecensureerd worden. Hè.
1: Dat is de B-kant hè, van de plaats.
0: Ah, het is de B-kant. En daar is het duut.
1: Mocht niet, hè, toen.
0: Nee, nee. Nu is dat allemaal, ja, normaal, hè.
1: Gewoon op de kont. Zeg het gewoon ja, zoals het is.
0: Wat kon het anders zijn, hè?
2: Collega's, ik heb een vraagje voor jullie eigenlijk. Mm-hmm. Als ik zeg oktoberfeesten of oktoberfesten, aan wat denken jullie dan
0: meteen
2: vooral?
0: Duitsland, sowieso. Duitsland.
2: Ja. En bier waarschijnlijk
0: ook. Bier ook,
2: hè?
0: Ja.
2: Maar in Leuven is daar ook een oktoberfeest dit jaar. Ja, het weekend van 17 en 18 oktober in de Brabanthal in Leuven, denk ik. Ja. En daar komt hij ook op.
0: Oké.
2: De Sam? Ja, dat komt op 18 oktober zelfs.
1: Je moet niet naar Leuven gaan, er is ook een oktoberfest in Bamberge.
2: Aha.
1: Ik kan te voet gaan.
2: Dat is gemakkelijk natuurlijk. Hè. En veiliger.
1: Ja, het is zo. Ja.
2: Ja.
1: Er is een oktoberfest in Bamberge. Okay. Onder het motto van...
3: 1, 2, 3, rak!
0: De Sam. Ongelooflijke kerel, hè.
1: Ja, dat moest erin in de lijst. En ik heb trouwens het platenhoesje nog eens erbij gehaald. Mm-hmm. Die man is niks veranderd, hè.
0: Nee.
1: Die blijft gewoon Sam Goris.
2: Ja, absoluut, jong.
4: En altijd even energiek.
2: Ja, ik heb hem vorig jaar zien optreden in Wetteren. Echt, die blijft energiek tot en met, hè. En die krijgt een ganse tent mee.
1: Dat is de platenhoes, kijk. Dat is toch nog altijd Sam Goris.
0: Ja, het haar wat korter en het is gewoon dezelfde man.
1: Ja, voilà. Zeg, mannetjes, we hebben er straks al eens teruggekeerd naar een bepaald evenement.
0: Mm-hmm. Ja.
1: We gaan het nu terug doen.
0: Ja, 84. Was het. Ja.
1: Zeg, Andy, was jij fan van de Harry's?
4: Dat toch wel, in de jaren 80 wel.
1: Had jij van die golden shoes?
4: Nee.
1: Kan jij dansen?
4: Kan niet echt goed dansen.
1: Ja, maar ja, dat is ook oncontroleerbare beweging en is ook dansen. Hè?
0: Twee linkerbenen is ook oké.
1: Okay, Geert, kan jij de digiloo digilee?
0: Twee linkerbenen ook.
1: Frankie?
2: Ik kan wel wat dansen, maar dit dansje nu specifiek, dat is...
1: Ik geef de raad aan de luisteraars. Je kan meekijken via onze website www.radiostar.be. Dan klik je op webcam en dan kan je hier vier heerschappen zien... die licht bejaard toch een enige poging gaan doen om dat dansje te doen.
0: Zouden ze dat wel doen?
1: Ik weet het niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De Harry's op nummer 36 in de Amazing Afternoon. Digiloo, digilee.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doe-het-zelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker.
7: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: Enjoy the weekend.

0: Kijk eens naar buiten, jongens. De zon schijnt plots.
1: Ja, ja.
0: Terra heeft het gedaan. Ja.
1: Dank je,
0: plots, plots begint de zon te schijnen hier aan de studio van Radio Star aan de Wattenfabriek. Toch?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja, dank je, John. Dank
0: John Terra, je bent een held.
2: Oh. Wel een lugubere titel, hè.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Die man heeft dat gewoon, ja. Andy verklaart.
2: Ja, misschien dat vele mensen niet weten dat er ook een parodie is gemaakt. Een parodie op deze slager.
0: Inderdaad.
2: Door Arbeid Adelt.
0: Met Marcel van Tilt.
2: Marcel van Tilt, ja. En dat leidde tot een conflict met John Terra in 1982.
0: Die was daar niet blij mee.
1: Nee. Was hij niet ruimdenkend eigenlijk, John Terra? Niet ruimdenkend, of ja.
3: Maar was ook een man die heel wat liedjes schreef voor andere artiesten.
1: Ja,
3: dus niet enkel, maar die ook dat natuurlijk.
2: Ja, juist.
0: Is hij een terechte nummer 35, beste vrienden?
3: Ja, waarom niet?
0: Kan ik vraag het, hè?
1: Ja.
0: Zijn jullie akkoord?
2: Ja, oh, okay. Absoluut.
0: We gaan naar nummer 34 en ik heb daarnet iets gehoord van Geert.
1: Ja,
0: vertel.
1: Die mocht voor mij een beetje hoger, maar ja, het is niet zo. Hè. Maar het is een echte meezinger ook. En een goede mix van Franstalige, Nederlandstalige, Engelstalige in de meezing. Afternoon. Ja. De plaat bereikte nummer 1 in Vlaanderen. Het is geen Vlaamse zanger.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar hij bereikte wel dus de eerste plaats. En ook die toen veel gedraaid werden op die zeezenders. Veronica en dergelijke.
3: Ja, die kennen we
1: die
3: nog.
1: Die periode allemaal. Hè.
3: Ja, absoluut.
0: Ik ga er een muziekje onder zetten, want dat is ook van die tijd.
1: Ja, dat is ook die tijd zo ongeveer. Ja.
0: Geert, vertel eens, welke plaat kunnen we daar vinden?
1: Op de mooie 34ste plaats, Michel Delpech en Pour un Flirt.

0: Ja, Guus Meeuwis is aan de hand. Het is een nacht. Het was een zomerhit in 1995.
1: Ja.
0: En Guus Meeuwis schreef dit liedje voor zijn vriendin Valérie. Hij schreef het nummertje tijdens een weekendverblijf in Brugge.
1: Ja. En is ze nog altijd samen of ondertussen?
0: Dat weet ik niet.
1: Het was een nacht of het is een nacht.
2: Maar het was wel zijn grote doorbraak. Dat kunnen we wel zeggen.
1: Ja. Bij ons in Vlaanderen ook een dikke hit. Hè?
3: Ja, absoluut. Ja,
1: en terecht. Goed dat hij in onze top staat vandaag. In onze Amazing Afternoon. Nummer 33, Guus Meeuwis en Vagant. Het is een nacht. En hier, de fluit van... Ja. Dat is ook uit Nederland, hè?
2: Van Berdientje, hè?
0: Berdien Stemberg.
2: Ja.
1: het is leuk om dat ook nog eens op de achtergrond... Ja. Ik kan moeilijk meezingen of meefluiten.
3: Meefluiten.
1: Maar we hebben geen grote fluiten. Nee. Ik bedoel, dwarse fluiten om mee te zingen.
3: Ja.
1: We wijken af.
3: Ja, Frankie, Andy en Davy, de volgende. Stel het je eens voor, hè. Je bent zo studentengroep en in een café... In jouw stamcafé begin je zo'n nummer mee te zingen.
2: Want de alcohol goed vloeit.
3: Voilà, goed vloeit. Je bent zo'n nummer mee te zingen en dat wordt dan een hit. Dat is toch
2: fantastisch.
3: Ongelooflijk, hè?
2: En dat is de volgende.
3: Ja.
1: We zijn er nog, hoor je ze? We zijn er nog altijd aanwezig.
2: Ja.
1: Hoor je ze van Gloria Gaynor, maar wij kozen vandaag toch voor de versie van de Hermes House Band. I Will Survive.
0: Ambiance plaat.
1: Ja. Andy, laat u gaan, hè, jongen.
0: Ja.
1: Dit is onze nummer 32.

0: Dat is er eentje van Belgische makelij van Accession met onder andere Jean Thomas en Gina natuurlijk.
1: Goh,
0: ze was er ook bij, ja. On and on, ja.
2: Amazing plaatje, absoluut.
1: Ja,
2: hier op radio.
1: Ja, en wat mij verbaast, ze hebben in de jaren 90, eind jaren 90, tweede deel van de jaren 90 en begin jaren 2000, een aantal singles gemaakt, een stuk of 15. Ja, en dit was eigenlijk misschien wel de bekendste. Maar ik schrok een beetje dat ze maar een 13e plaats, ik dacht dat toch wel een top 10 plaats was, maar ja, ze maar de 13e plaats gehad. Ja. Dat is ook goed natuurlijk. Hè, maar.
3: Ja, inderdaad. Ja. Huh? Ja.
2: Het best wel een bekendste plaat in de oren, vind ik.
3: Ja, ja, ja, dat wel. Frankie, ja, ja. Frankie, we gaan naar de top 30.
1: Ja. Inderdaad.
2: Ja. Zeg het eens, Frankie.
1: Ja. We gaan een reisje maken, hè. Journey.
3: Ja, een journey. Ja. Trouwens, zijn, ik heb gehoord, een favoriet van jou zeker.
2: Ja, dat is mijn ultieme amazing plaat.
1: Is dat u? Laat u gaan, Davies.
2: Ja, maar ik ben al bezig.
3: Laat de microfoon aan.
2: Ja, maar dat wil je niet, hè. Journey.

0: refrein.
1: Ja, en mannetjes, dat is hier al zo 3 minuten aan een stuk. Hè, hier.
2: Ik kan ze nog eens draaien. Maar geef toe, dat is toch een amazing plaat, hè, dit?
1: Absoluut, zeker.
2: Al het haar staat recht waar ik haar heb, dus dat is al heel veel. Don't Stop Believing van Journey.
3: Ja, dat waren enkele voormalige leden van de band Santana.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja.
2: Andy is er toch bij vandaag.
1: Ja, ja.
2: Onze wandelende encyclopedie. Andy, je bent een fijn mens.
3: Dank u.
2: Zeg, ik heb nog een plaatje dat we eigenlijk niet in de lijst hebben gezet.
1: Aha.
2: Wacht, hè.
1: Staat hij nu klaar?
2: Nu.
4: Boven in de bergen staat het hutje van Babette.
1: Ja. Hutje van Babette.
2: Jammer, hè. Ik heb ook geen tijd om die nog te draaien, dus dat gaat niet.
1: Misschien net voor nummer 1 zo. Net voor nummer 1.
2: Dirk gaat dat niet leuk vinden, want nee, we gaan nu al volledig buiten onze tijd gaan. Journey was nummer 30, nu naar nummer 29.
1: Ja, en als ik zeg, Mr. Eurovision, wat denk je dan?
5: Ik zie het hier natuurlijk op mijn papiertje en geeft. Dat is eigenlijk wel... Maar meer dan 1 keer gewonnen, denk ik.
1: Ja, natuurlijk. Ja, en het is ook zo, hè, als je het in Google intypt, dan komt zijn naam meteen naar voren. Hè, Johnny Logan.
2: En ik ga je er iets over vertellen.
1: 2 keer gewonnen, hè.
2: Ja, absoluut. Ik was, ik denk, 15 jaar, kan ook 20 jaar geleden in Blankenberg aan het wandelen. Mm-hmm. Hè, dat is mijn favoriete kuststad. Mm-hmm. Sorry, Andy, bij jou is dat Westende. Denk ik?
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Weg met Westende. Dus ik liep in Blankenbergen en ik reek in de Kerkstraat. Mm-hmm. Daar naar links heb je dan het Witte Paard.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
2: Ik was aan het wandelen met mijn toenmalige vriendin. Waar we het niet over hebben, want...
1: Nee.
2: Ah. En ik zei plots van... Maar zeg, dat is Johnny Logan die daar staat. Mm-hmm. Met Wendy van Wanten.
1: Aha. Ja, oké.
2: Wendy van Wanten, I don't care. Maar ik zeg, dat is toch Johnny Logan die daar staat. En ik ga er naartoe... Gewoon van, hey, are you Johnny Logan? Echt, aan de ingang van het Witte Paard.
1: Ja.
2: En hij zei, I'm Johnny Logan. Ja. Nice to meet you. Ik zeg, van hetzelfde.
5: Dat was een bevestiging.
2: En we hebben daar een half uur staan babbelen.
1: Mm-hmm.
2: Echt, zeer fijne mens. Ongelooflijk.
1: Ik denk het wel, ja.
2: Echt. Ja. Down to earth.
1: Ja.
2: Mr. Eurosong.
1: Geen capsones.
2: Nee. En ik heb toen, ik heb gezegd, voor een handtekening. En hij heeft dat gezegd. To my friend Davy.
1: Oh.
2: Johnny Logan.
1: En heb je die nog altijd?
2: Ik heb die nog altijd. Ja.
1: Had je het geweten, Davy, dan had je die plaat mee. Maar dat kan je niet voorspellen.
2: Allee, ga naar Blankenbergen en zeg, ik denk dat Johnny Logan... Nee, dat doe je niet.
1: Nee.
2: Ja, echt super sympathieke mens.
5: En hij zingt nog, ook al is hij 72 jaar. Hij zingt nog altijd, hè.
2: En een fantastische stem, hè?
5: Ja, absoluut.
2: Hij is ook regelmatig in de buurt hier. Hij doet regelmatig concerten.
5: Ja, absoluut. Ook begin dit jaar was hij, denk ik, in West-Vlaanderen, denk ik.
1: In Brugge.
5: Ja, klopt.
1: In Brugge. Concertgebouw.
2: Erpenmeer is hij ook geweest.
1: Ja.
5: Ja.
1: En hij is ook niet vies van zo eens af en toe zo in zijn pak te kruipen. Dat heeft hij hem ook gedaan, hè?
3: De Masked Singer,
1: ja.
2: Ja, Johnny Logan, het blijft toch wel de grootste, wat mij betreft, qua Eurosong.
5: Een fijne man met heel wat mooie muziek.
2: Super zalige mensen en heel, je kan er gewoon mee babbelen.
1: Dat is juist. En terecht op nummer 29. Hè.
2: Ja. Met welke plaats zou dat nu toch wel kunnen zijn?
1: Ja.
2: Allee, we gaan hem gewoon
1: 52%, voilà, die is het.
2: We gaan hem vasthouden.
1: Ja. What's another year is het niet, maar deze wel.
4: Don't close your heart.

0: krijgt alle punten van ons. 12 points, toch wel, deze man.
1: Ook al karakter een beetje van op vaniel.
0: Ja, maar gaat die mensen. Die mag kraken. Die mag kraken. Komt daarmee weg.
1: Ja.
0: Johnny Logan met Hold Me Now. Eerst gaan we even dit doen.
2: De benenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
0: Goedemiddag allemaal. Welkom in het volgende deel van onze Amazing Afternoon. Onze Amazing Afternoon.
1: Nog tweertjes te gaan, collega's.
3: Het gaat snel.
1: Ja, hè?
0: Ja. Je hebt kunnen meezingen, hè?
4: Ja, ik heb net een berichtje gekregen van onze vorige collega Marnik. Hij schrijft hier: dankjewel voor de fijne presentatie samen op deze zondagnamiddag.
1: Mooi.
4: Mooi,
0: die wil dankjewel, gewoon volgende keer terug meedoen.
4: Ja.
0: Goed, beste vrienden hier van de radio. Fijn dat jullie hier samen zijn.
1: Ja,
0: dat we samen
1: absoluut.
0: Zijn. We gaan richting de absolute nummer 1, want het is in principe wel een hitparade.
1: Ja, we hebben er nog exact 28, of misschien iets meer, dat zou kunnen, ik weet niet.
0: Ja.
1: Nog iets tussen steken of zo.
0: Dan ik eens naar onze collega Dirk moeten bellen, denk ik.
4: laat ons afspreken, als we tijd over hebben, steken we voor de nummer 1 nog een 5 nummertje.
0: Tuurlijk, absoluut. We gaan de pitch op 20 zetten.
1: Dan mogen we natuurlijk niet te veel babbelen, hè, Geert, want anders gaan we niet raken.
4: Laat ze gaan.
0: I Was Made For Loving You. Dit is onze nummer 28 in de Amazing Afternoon. Dat denk ik er ook van, ja, inderdaad. Blijf luisteren, blijf bij ons, blijf bij Star en blijf meezingen.

0: De kip die ik echt wou. Ja. Oh ja, oh
1: ze
0: ja.
1: hebben heel veel goede nummers. He? Maar dit is toch ook wel een van hun topnummers.
2: Ja,
1: vind ik,
2: zeker weten. Dat is waar, Andy. Als je de, dat is toch de vijf plaat van de Clouseau.
0: Gaan we het nog eens doen?
2: Doe durf maar. Durf niet.
0: Jawel, maar ik ga het niet doen. Ja.
2: En daarnet een plaatsje lager, 28, toch ook even vermelden, Davy. Ja, toch een specialeke voor jou, hè? Die van
0: ja,
2: Kiss.
0: Ja, een speciale vinyl. Ja.
2: Er zijn maar heel weinig exemplaren van en jij hebt die in het bezit. Ik ga niet te veel zeggen hè, dat je thuis geen onverwachte gasten over de vloer krijgt.
0: Zeg vooral niet dat ik in Bamburgen woon. En zeker niet in Prinsendaal.
2: En zeker niet op nummer 28.
0: Het is 53. Ah. Goed, beste vrienden van de radio, dit is de Amazing Achterhoen. Je zingt ze. Potverdekken, allemaal mee met je radio. En dat mag en dat moet. Ja, en ik had al gezegd van, nodig gewoon je buren uit. Dan heb je geen burenruzies en overlast.
2: Nee.
0: Toch?
3: Ja. Ja. Dat is juist. Ja.
0: Gaan we zometeen nog eens meezingen met een plaat, beste vrienden? Ja, met bijvoorbeeld nummer 26.
1: We blijven in Vlaanderen, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: En met een man die al heel wat watertjes doorzwommen heeft.
2: Zeker.
1: Hij stond zelfs afgelopen vrijdag, dus eergisteren, op het podium van het Curiosity Festival in Wetteren.
2: Die affiches hebben we allemaal gezien, hè. Opvallend. Ja.
0: En ook niet vergeten vertellen, het is de favoriete zanger van onze voorzitter.
1: Ik dacht, ga ik het nu zeggen of niet?
0: ik ben echt nu zeer overtuigd dat hij nu ook gaat meezingen.
2: Ja?
1: Ah, ja.
0: Erwin, er is eentje voor jou.
2: Ja.

0: Het zal wel zijn.
1: Ja, hè. En een man die van zichzelf zegt dat hij misschien wel de Ruben van Gucht van zijn tijd was.
0: De Valère.
2: De Valère. 25 is hij.
0: Valère.
3: 25?
2: Nummer 25.
3: Nou ja, nummer 25. Nee, nee. 25 was hij niet, hè?
1: Nee, hij is er, nee, nee, nee. 67, Joe Valley.
3: Maar eerlijk, ik denk dat dit een van zijn grootste hits toch wel is, hè?
2: Ja,
3: mooi is het leven.
0: En echte meezinger.
2: Ja, meezinger,
1: absoluut.
2: Ja, dat is waar.
3: Hij mag meedoen in deze lijst, beste vrienden. Joe Valley, inderdaad, met Mooi is het leven. 25. En na 25 komt hitparadegewijs nummer 24.
1: Ja.
3: En dat zijn we er klaar voor?
1: En dat is geen Nederlandstalige nu, hè?
3: Nee, maar zijn we er klaar voor?
0: We zijn er helemaal klaar
1: helemaal
0: voor.
1: Helemaal,
2: ja.
3: Wacht, hè.
2: Het is ook zo'n beetje kerstmisman, hè. Ah ja.
3: Daag me niet uit, Geert.
1: Nee.
3: Het is
1: niet Last Christmas.
2: Nee,
1: dat is het
2: niet. Dat is het niet. We hebben al een kerstliedje.
1: Ja, ja, voilà.
2: Dat is het al.
3: Voilà, we gaan iets anders doen.
2: Achter de kiezen.
3: Ja. Wie hebben we?
2: Wham.
0: Wham.
3: Ja, met
0: Wake Me Up Before You Go Go.
4: Ja. Geert.
5: Ja, Samson.
4: Geert, wanneer begint het liedje?
5: Het liedje dat we gaan zingen.
4: Ja, natuurlijk, slimmeke.
5: Wel, dat begint nu.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19. Of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
5: Morwa?
4: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.

0: Geboren op 26 november 1939.
1: Klopt.
0: En overleden op 24 mei 2023 ja. In Zwitserland.
1: Ja, ja, ja.
0: Denk Tina Turner.
1: Ja. Ja, ze woonde daar. Hè.
0: Ja. Ja. Ja. Het is ongetwijfeld toch een van haar grootste hits. En absoluut een plaats die ze verdiende in onze Amazing Afternoon op nummer 23.
1: Het was eigenlijk wel een beetje de Queen of Rock'n'Roll. Zoals Madonna de Queen of Pop is.
2: Hè? Is zij wel de Queen of Rock'n'Roll?
0: Ja, dat is. Ja, absoluut.
2: Zeker terecht voor Tina Turner op 23. Dus 22, jongens. Ja,
1: ja.
2: Er moet toch wel een woordje gezegd worden.
1: Oei, we zijn er weer.
2: We hebben dat vandaag al een paar keer de revue laten passeren. En
0: dat
2: natuurlijk
0: wil
2: bij
0: dat
2: deze
0: zeggen, hè?
2: Is iets speciaals. De eerste en enige keer, hè, voor België.
1: Ja, absoluut.
0: Het, zou het ook nog kunnen gebeuren, vrees ik.
2: Tot nu toe.
1: 40 jaar geleden.
2: 40 jaar geleden.
0: 40 jaar. Ja. Echt ongelooflijk, hè?
1: Ja. 40 jaar.
2: Het was 1986.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Andy, weet jij het nog? Ah, je micro.
3: Micro stond
0: hier. Je praatpaal staat terug aan. Zeg eens.
3: Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ja. Ja,
0: was je fan van Sandra Kim?
3: In die tijd wel, ja. In 1986.
0: En nu niet meer?
3: Ja, ik vind het altijd een aantrekkelijke vrouw. Ja,
1: ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Was het dan ook, Andy, zo met tabelletjes maken en 12 puntjes zetten? Ik herinner mij, ons moeder deed dat altijd zo. Hè? Het volgen van het Eurovisie Songfestival.
3: Ja, ik
2: en
3: denk
2: dan
3: het wel.
2: Uit het dak gaan, dat ga ik nooit vergeten. Zo, hè, dat België won dan.
3: Ja, het was in die tijd zo, ja, met tabelletjes.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En dan van die oren maken van, allee, die heeft geen punten gekregen en dat kan niet. En dat is uitgekocht, een boel, en wat is het allemaal? En politiek, en zoiets. Ja. Ja. Maar, we zijn wel trots
2: terecht,
0: op
2: terecht,
0: onze
1: absoluut. Ja, ja. We zijn trots, dat is Sandra Kim is trots van België. Hè. Dat is 40 jaar geleden, jongens.
3: Ja,
1: kom aan.
3: Ja, ja, absoluut. Ja.
2: En Davy, je hebt nog even in je vinylbakken gekeken en toch... Gehaald.
0: Ik heb ze onder mijn naald gelegd.
2: Ja, ja, is er nog in goede staat?
0: Want Routy, daar gaat ze.

0: Ja, ik zei net het tegen Geert van... Ja, een plaat van ABBA in de lijst zetten. Je zingt ze eigenlijk allemaal mee.
1: Allemaal, hè.
2: Dat is moeilijk.
3: Allemaal, ja.
1: Dat is moeilijk, hè.
0: Wat is jouw favoriete ABBA-plaat, Andy?
3: Dit hier eigenlijk.
1: Ja?
3: Ja, Geert. Ja.
4: Ja, misschien The Day Before You Came.
1: Ja, goh. Dat vind ik ook een mooie.
4: Ja.
0: Dit ver.
1: En Lay All Your Love on Me in mijn kop, vind ik ook.
4: Ook
1: ja, ja, absoluut. Ja.
4: Maar money, money, money.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar dit nummer...
4: Thank you for the music.
1: Maar dit nummer dat we net draaiden, is eigenlijk... kwam exact 50 jaar geleden binnen hier in België.
0: En direct 50 jaar geleden.
1: Ja, 50 jaar geleden.
0: Ik was nog vloeibaar doen. Ja.
1: Dus dat is een nummer dat al 50 jaar meegaat. En eigenlijk denk ik dan ook de volgende 50 jaar. Ik weet het niet, hè?
4: Ja. Ja,
3: dat blijft niet gaan, zo'n nummertje. Ja,
1: absoluut.
0: Ja. En dat is fijn als je dat dan in de lijst zet om met de meezingers... Gewoon meezingen en blijven meezingen. Binnen 50 jaar doen we dat nog altijd.
1: Een goede keuze, Davy. Ja. Ook al is ABBA... Ja, heb je zoveel keuze van ABBA, natuurlijk.
0: En dan zie ik de volgende.
4: Ja.
0: Jan Smit, als de nacht verdwijnt, dan gebeuren er rare dingen, denk ik.
4: Zeker weten.
0: Aan de camera uitzetten, nee.

0: Ya.
1: Allee, Andy, is... wie van de twee kan best zingen?
2: Eerlijk zijn, hè?
3: Ik moet eerlijk zijn, Geert, ik zing alleen enkel in mijn auto. En ik zit nogal heel vaak alleen in mijn auto. Dus ja, niemand hoort het.
2: Ook in de douche.
1: Ik snap het helemaal, Frankie.
2: We hebben een doucheverhaal gehoord vandaag.
1: Ja,
2: het Pieter was toch wel de trouwfeestplaat in de jaren 70, denk
1: zeker
2: ik.
1: Weten, ja. Zeker. Het is de nummer 19 in de Amazing, met de klemtoon op Zing Afternoon, op 19. Ja. Dus Pieter Maffay. Ja, zijn carrière begon in 1969. Hij schreef dit nummer in 69, maar het is eigenlijk in 1970 een hit geworden. En nog straffer eigenlijk, het is een van de grootste hits uit de jaren 70, wordt algemeen gezegd. Het lied Doe van Pieter Maffay.
3: Hij stond zelfs in België ook 4 weken op de nummer 1, blijkbaar.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja. Ben jij fan van de plaat, Andy?
4: Ja, zeker, ja.
2: Heb je al gesloten op Doe?
4: Ja, toch wel, ja.
2: Met een bevallige dame?
4: Ja. Het is al lang geleden.
2: Ah. Ja, nog altijd, hè.
1: Andy, de details, dat kunnen we...
2: sappige
1: als de
2: details,
1: microfoon uitstaat, kunnen we dat bespreken.
2: Sappige details zijn welkom, toch, Gert? Ik wil leven, ik wil vrij zijn.
4: Er bestaat ook een cover van Doe van André Hazes.
2: Jij bent alles.
4: Jij bent alles.
1: Jij bent alles, ja.
2: Ah, wel, klopt. Eerlijk, ik had getwijfeld om die erin te zetten.
1: Ja?
4: Ah ja.
1: Ja, ja. Ja, oké. Ja. Ja.
2: Maar Doe blijft toch wel grote plaat.
3: Ja, absoluut. Een goede plaat.
2: Allee, ik wil leven, ik wil vrij zijn. Wie zegt dat?
4: Spring.
2: Ja. Moet zeker in de lijst, hè, jongens.
1: Ja.
2: Niet alleen zingen, maar springen mag ook altijd.
1: Ja. Go!

0: Dit is
1: eigenlijk een van de platen die we eigenlijk vol een bak hebben meegezongen.
2: Ja, je zegt om een toast op uit te brengen. Ja, hè? Ja. Hey.
3: Op dit nummer.
4: Hey. Ja, de inspiratie kwam er misschien bij Peter Koelewijn.
1: Hè? Komt blijft toch een topnummer. Hè?
4: Ja, het blijft
1: ook een man die regelmatig hier bij ons langskomt.
4: Ja. En top. Zoals je terecht zegt daarnet, Davy... Binnen 10 jaar is dat nog altijd een fuifplaat.
1: Tuurlijk.
4: Dat gaat niet meer veranderen.
1: Maar ik was een beetje in een twijfelpositie, Geert.
4: Ja?
1: Ik kon ook dit pakken.
5: Red ik het? Ah ja. Waar is mijn vleeskroket?
1: Het was dan
4: herkenbaar. Herkenbaar, vooral herkenbaar.
1: Goed, we gaan door met onze lijst. We zijn bij... Oeh, het is bijna 5 uur. Jongens, we moeten echt verder.
2: We hebben nog eentje voor de klok van 5 uur, denk ik. Hè?
1: Ja. Ja, we gaan door, jongens. Ja,
2: we gaan naar Italië.
4: We gaan naar Italië.
1: Italië.
2: Het mooie Italië. Ja.

0: Gloria. Nummer 16 in onze Amazing Afternoon. We hebben al unaniem beslist dat we dat nog eens gaan doen. Jongens, toch?
1: Ja,
2: absoluut.
3: Ja, we gaan dat nog eens doen. Hè? Ja.
1: De plannen worden al gesmeed, denk ik. Hè?
0: Ja.
4: Het is een goede opwarmer voor de belachelijke 99. Ja. Dat is altijd de laatste dag
0: je
4: van het jaar.
0: Je bent hier met een reden, Geert.
4: Ja. ik heb enige ervaring met dit soort muziek.
0: Ja. We zijn concurrenten misschien wel ooit, wie weet.
4: Nee. Zo ver gaan we het niet hebben, hè, Davy. Maar het is een heel mooie lijst, maar het is dan ook weer toch wel iets heel anders dan de belachelijke 99.
0: Ja, tuurlijk.
1: Hè? Het is anders, hè.
4: Het is anders.
1: Een ander conceptje, maar even leuk, hè, Geert?
4: Ja,
1: absoluut, hè.
4: Ja, zeker
0: weer. Zeg, Peter staat hier.
1: Ja,
0: Peter.
1: Peter?
0: Van Discount Song.
1: Ah, oké.
0: Mannekes, moet men een jingle draaien.
5: Discount Song. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
0: Is goed?
1: Ja.
0: Okay. Beste vrienden van de radio en beste vrienden hier in de studio. We gaan richting onze laatste platen van onze Amazing Afternoon. Ja. Want we gaan richting 6 uur. Het is nu 5 uur. Oh, dat is tof. Ja. En maar ook niet.
1: En gaan we even serieus doen dan het laatste uur? Gaan we even serieus doen? Of?
0: Ja. Dat is voor jou een opgave.
4: Goed opgemerkt. Dat is wel goed opgemerkt, Frankie. Even serieus.
0: Ja. Hij is bij de pinkers.
4: Ja, ik denk dat het bij de luisteraars wel duidelijk wordt.
1: Het is nummer 15.
0: Andy, ga je los?
6: Ja, volledig.
0: Meedoen,
6: volledig,
0: hè?
6: Ja.
0: Volle borsten, hè? Je weet het. Ben je klaar? Kijk
6: helemaal,
0: de website. www.radiostar.be. Bekijk ons. Betasten gaat niet, maar geniet ervan. Vooral. Ja!

0: Ah, wat een toplaat.
1: De temperatuur stijgt hier gewoon in de studio.
0: Alles oké, Andy?
2: Alles oké, ja.
0: Ik maak me zorgen. Je kijkt zo van, moet ik toch tot 6 uur dit meemaken? Allemaal oké. Okay.
1: Dat is niet zo lang meer, hè, Andy.
3: Nee.
0: Je wil nog blijven, Andy?
2: Ja.
0: Trouwens, Geert, we gaan even terugblikken naar de belachelijke 99.
1: Ja
0: klopt, hè?
1: Ja,
0: want dit was...
3: Ja, ik weet wat er gaat komen, ja. Inderdaad.
0: Dit was jouw nummer 1, hè?
3: Was nummer 1. Ja. Vorig jaar, dus 31 december... 2025 was dat de nummer 1 in de belachelijke 99. En ja, de mannen waren hier ook live.
1: Ja,
3: hè?
1: Ja, ja.
0: Absoluut, ja.
1: En mensen, hè.
3: Ja, ambiancemakers. Ik heb ze daarna al een paar keer gezien, Strob en Stino. En Strob heeft mij persoonlijk gevraagd... Jongen, als je zo een keer op de radio mag je wel reclame maken. Dus voor boekingen, info at jodeklerk.be. Of bellen op het nummer 0476-33-81-76. Dus als je zoiets organiseert, een feestje of een fuifje... Echt waar, die mannen...
1: Ambiance verzekerd, hè, die mannen.
0: Dat was Camping Kitsch ook geweest, hè?
3: Ja, ze hebben dat gewonnen.
0: Ah, ja. Zalige mensen, echt. Ja. Een terechte nummer 14 in onze Amazing...
3: Zeker weten, terecht,
0: Achternoon hitlijst. Ja, misschien volgend jaar wel hoger, het zou zomaar kunnen, maar dan moeten ze langskomen. Dan moeten we ze hier hebben.
3: Ah, ja.
1: maar dat is niet zo ver voor hun, hè?
3: Nee, ze wonen in de
1: buurt, toch, hè?
3: Ja.
0: Zeg... Wie zat er in een discotheek van de week? Iemand?
1: Ik niet.
0: Toevallig?
3: Gisteren toevallig wel, ja.
0: Maar ik heb er iets van gehoord. Ja, ik ben een beetje verkouden. Nee, jongen.
3: Maar ik zat wel niet op een lege kruk.
0: Nee. Ja, dat zeggen ze allemaal.

0: Beste vrienden, waar waren jullie tijdens de zomer van Oyalele? Zeg het mij nu.
1: Bedoel je de originele zomer van Oyalele?
0: Ja, nu is het wat kort dag, hè. Ja. Waar was je toen, beste Geert?
1: Ja, ik weet het niet meer, maar ik weet wel dat dat waren toen ook de originele K3'tjes, hè.
0: Ja. Scharen, Christel en Kathleen.
2: Ja.
0: Andy, waar was jij toen?
3: Ja. In welk jaar was dat?
0: Lang geleden.
3: Lang geleden, ja.
1: Moet ergens zo...
0: zo moeilijke vragen stellen.
1: Ja, eind jaren 90 geweest zijn, denk ik.
3: Jaren 90.
1: Ja. Zo lang is het al geleden, hoor. Hè.
0: Ja. Moet eerlijk zijn, ik vind dit beter dan Oyalele.
1: Ja.
2: En het Power. En de zomerhit 2026. Ja. Hè?
0: En de hoogste nieuwkomer in de zomer 100.
2: Ja, dat ook.
0: Last minute veranderd.
2: Ja. Absoluut, ja.
1: En Frankie had zo het voorgevoel, hè. Dat gaat
2: ik had het zomerhit worden.
0: Er komt nog iets.
2: Je was ik zei tegen mijn vrouw, daar wil ik geld op verwedden dat dit de zomerhit 2026 wordt. Mm-hmm.
3: Okay. Zoals Ter Boenkop.
2: Ja.
1: Ik heb hier nog wat lotto dingen.
2: Daar ben ik dan minder goed in, Geert.
1: Helaas.
0: Ja. Hoe zou het nog met Caroline zijn, trouwens?
1: Gaan we het eens vragen aan Niel?
0: Wel, ik weet dat ze op 11 staat. Voor de rest weet ik er niks van. We gaan eens luisteren.

0: Ja, de meezing achterdoen, je kan meezingen, maar vooral ook polonaise vormen. Dat mag allemaal, ja. Alles kan, alles mag vandaag hier bij Star, de meezing achterdoen. Frans Bauer met Heb je even voor mij?
1: Ik heb altijd afgevraagd, wat zou je ermee bedoelen? Heb je even tijd voor mij? Wat wil hij doen?
0: Moet je aan Mariska vragen, hè? Dat is een vrouw.
2: Een vrouw,
3: ja. En belangrijk gegeven, collega's, als je hem nog nu live wilt bezig worden, dan ga je heel rap moeten zijn. Ja. Heel vlug. Want om 5:30...
1: Staat hij op de planken, hè?
3: Ja, staat hij op de planken in het Curiosity Festival in Wetteren. Dat is niet zo ver van hier.
0: Ja, maar op 6 minuten...
3: Ik weet het, ja. Hij staat gepland om 5:30.
0: Ja, maar ja, dat gaat niet, hè.
3: Dat gaat niet meer, hè. Ja, nee. Wat een betere mee is uitgenodigd. Ja.
0: Of kinderen uitgezonden. Ja. Dat kan ook allemaal. Ook. Zeg, heeft er iemand een zakdoek mee?
3: Oei, ja.
0: En een zakdoek gewoon.

0: En we blijven zwaaien.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: De ene met een handdoek, de andere met een zakdoek.
1: Ja.
0: Het maakt niet uit, of met toiletpapier.
1: Nee.
0: En wat, we blijven zwaaien.
1: Ja. Wat de meeste mensen niet weten is, Le Lac de Connemara, dat, je moet dat eigenlijk zien als het monster van Loch Ness kennen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus eigenlijk, Lac de Connemara is eigenlijk een Schots meer met ruige rotsen aan beide kanten. Mm-hmm. En daar gaat het eigenlijk over, over een Schots meer.
3: En je moet eerlijk zijn, Geert, dit nummer hoort op elk trofee.
1: Ja, zeker. Ja, ja,
3: een trofee zonder dit nummer.
1: Hè? Dat was, dat is juist.
3: Tot dus zelf in coronatijd kon iedereen...
0: Ja. Oeh, we gaan iedereen besmetten. Maar eigenlijk, je bent op zoek naar een monster en dan ga je er niet met de witte...
1: Nee.
0: Stap. Oh ja.
1: De Michelle.
0: Michel Sardou, nummer 9 in... Onze Amazing Afternoon. Ja, het gaat vlot, hè, jongens.
3: Ja, ja, absoluut. Hè.
0: Langzaam maar zeker gaan we naar de nummer 1.
3: Ja, we hebben nog 8 nummers, collega's.
0: En we moeten echt wel opschieten dan.
3: Ja, ik denk het wel, hè.
0: Allee. Ja. Computer, geef ons een jingle en een plaat.

0: Het was algemeen...
1: is deze schuif.
0: Het was algemeen geweten toen Meatloaf, de zanger Meatloaf, aan het einde van zijn concert was, die moest aan een zuurstofapparaat.
2: Ja, maar hij gaf zich dan ook 200% hè, Divi.
0: Ja, maar die mens was helemaal kapot na een optreden.
2: Ja, ik kan het geloven. Het was ook geen echt magere mens. Dus het was iemand die echt volledig... het was toch iemand die echt... Allee, die ging er volledig voor. En ik weet niet of je die clip ooit gezien hebt van dit nummer.
0: Ja.
2: Was echt, het zweet druppelde van zijn gezicht.
1: Ja, ik kan
2: het
1: me nog herinneren. Ja.
0: Hoe zou het met zijn dashboard zijn op dat moment? Maar dat kan niet, want hij is ook al...
2: Overleden.
0: Dat is nog zo iemand.
2: Vier jaar geleden. Ja.
1: De vrouw die meezong was Ellen Foley.
2: Ja, inderdaad. Dat klopt.
0: Ellen Foley en Meatloaf.
2: En je hebt er ook een heel langere versie van, denk ik. Dit was misschien wel de kortste versie.
0: Ja, dat is beter voor zijn adem. Hè.
2: Ja.
0: De korte versie is beter. Ja. Meatloaf en Paradise by the Dashboard Lights op nummer 7. We gaan naar nummer 6.
2: Wow. Ja. We gaan naar Vlaanderen terug.
0: Heb jij 7 zonden, Andy en Frankie?
2: Ja, een persoon? Nee, ik heb dat niet.
1: Ik denk ook niet.
0: Of jullie het niet toegeven, dat kan ook allemaal natuurlijk.

0: We zijn bij een voetbal beland. Hè?
1: Ja.
2: Toch?
0: Het lijflied van FC Liverpool natuurlijk. Hè?
2: Liverpool, ja.
0: Ja, Liverpool. Liverpool.
2: Ja, ja. Maar niks anders.
0: Nee, ik houd in Engeland.
2: Hey, anders is die de...
0: Deze groep kwam uit Engeland.
1: Hey.
2: Ja, en, Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers.
3: Ja. En Andy, hij heeft dat lied eigenlijk geschreven voor zijn club, want hij was van Liverpool.
4: Hij is geboren in Liverpool, ja. Gary Marsden.
2: Ja. Mm-hmm. En ik hoor hier al Club Brugge en dan begint mijn bloed te koken, beste vrienden.
0: Het is voor eeuwig en altijd het clublied van Liverpool, denk ik.
2: Van Liverpool. Ja, absoluut van Liverpool en van niks anders.
0: Zullen we dat afspreken, beste vrienden?
2: Kijk, mijn plaat is al aan het draaien. Dat mag niet. Wacht. Houd de mensen even bezig.
3: Een klein beetje Liverpool, maar toch ook een beetje van Club Brugge, trouwens. By the way, kampioen dit jaar.
0: Die naam mocht je niet uitspreken.
3: Nee. En daarvoor hadden we Christophe met 7 zonden. Ik heb daar ook een persoonlijke versie van, maar dat is 21 zonden. Dus
0: Oei.
2: Ik ga je pijn doen.
0: Dat gaat niet op 3 minuten gezongen denk ik.
3: Het nummer duurt 9 minuten.
2: Ken je dit nog?
3: Ja, zeg maar iets.
2: Anderlecht champignon van Lange Jojo.
3: Ja, van Lange Jojo, hè.
0: Ja, klopt, ja.
2: Oké, we gaan door met onze lijst.
0: Dat is ook lang geleden, denk ik.
3: Ja, dat is dat begin.
2: Wat wil je daarmee zeggen? Hoeveel sterren heeft Anderlecht? Hoeveel sterren heeft Gent?
0: Waarom vergelijk je het met Gent?
2: Gewoon.
0: Nee.
3: Maar nu zijn ze wel op goede weg, hè? Ze zijn op goede weg, hè, Frankie?
0: Ja, absoluut. Ja,
2: dag.
5: Op een vrijdag in de kroeg.

0: Beste collega's, ja, al dan niet terecht, had toch wel Andy een opmerking.
1: Ja?
0: En ik volg hem een beetje.
1: Ja?
0: Die mocht op nummer 1 staan, zegt hij.
2: Hè, ja, Andy? Best jong.
3: Ja, eigenlijk ja. Wel, hè.
4: Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Voilà.
3: De kampioen is eigenlijk op het einde van het seizoen altijd nummer 1, hè.
0: Ja, daar is
4: wel leuk
0: dat
4: Anderlecht nog benoemd wordt.
0: Ja.
4: Zo, we are the champions.
0: Maar dat is lang geleden, hè.
4: Zeg, mannekes, dat was nummer 3. Queen, we are the champions. We gaan nu naar de nummer 2.
0: Ja.
4: Zeg start en dan doe ik het.
5: Het was de nummer 1 uit de zomer 100.
4: Ja.
5: Ja, juist. Ja.
4: Allee, jullie zeggen start en ik duw.
0: Oké, 3, 2, 1, start.
4: Ja.

0: spannend, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dag Willy. We gaan nu naar een overzicht, want hij werd het niet op nummer 1. Wie wel, dat kom je zo meteen te weten. Want eerst nog een klein overzichtje vanaf 10 naar de nummer 1.
2: Ja, op 10 was het voor Frans Bauer, heb je even voor mij.
3: Op nummer 9 Michel Sardou en Le Lac du Connemara.
1: Op nummer 8, mooi, het leven is mooi, van Wilk Tura natuurlijk.
0: Meatloaf aan de zuurstofpomp. Op nummer 7, Paradise by the Dashboard Light.
2: 6 was voor Christophe, 7 zonden.
3: En op nummer 5, alle Brugge supporters schieten in de, in de hoogte.
0: Microfoon dicht. Zwijg gewoon.
3: Ja, het is eraan te zien dat hij een Anderlecht fan is, hè?
0: Ja, is goed, absoluut. Ja. De VAR is nooit veraf.
3: Ja, oké. Okay. Dat is juist, maar toch, op 5. Ja, terecht gezet, Davy, want jij bent de samensteller. Op 5, Gary and the Pacemakers and
0: bewust
3: Never...
0: Bewust niet op 1.
3: Nee, ik denk het, ja. Ik dacht het al. You Never Walk Alone.
1: En op nummer 4, André Hazes Jr. met Leef.
0: En dan de plaat over Anderlecht. We are the champions. Op nummer 3 van Queen.
2: En dan op 2 nog Willy Sommers. Laat de zon in je hart.
1: En dan nummer 1. Oeh, lekker spannend, hè?
3: Ja.
0: Wie zou het zijn?
3: Ik ga nog even krikrak mondje dicht. Ja. Want we moeten het samen scalperen, hè?
0: Ja. Ik vind het wel.
1: Ja, oké. Okay.
0: We hebben er in totaal vandaag, hoeveel gehad? 78 platen ongeveer.
1: Ja, ja, dat klopt. Mm-hmm.
0: In de Amazing Afternoon een nieuw concept hebben gaan. Ik ga het nu al vertellen. We gaan het opnieuw doen.
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja,
0: doen jullie terug mee?
1: Ja, ja, absoluut.
3: Ja, ja.
0: En Marnik
3: ook, ja.
0: Die was vandaag. Ja. Die zal ook wel meer meedoen, denk ik.
1: Ja, ja, absoluut. Denk ik wel.
0: Ik ga niet vertellen wie de nummer 1 is. Ik laat het volledig aan jullie over.
3: Oké.
1: Okay.
0: Okay. Met een microfoon.
3: Laat ons afspreken bij 3, 2, 1. Hè, want anders gaat het een beetje een warboel worden.
0: Niet te lang, hè, jongens.
1: We beginnen met de artiest zelf, denk ik.
3: Hè. Ja, voilà. Ja. Goed opgemerkt, Frankie. Ja. Goed. Op nummer 1 in de Amazing Afternoon hier bij Radio Star. Op nummer 1. Marco Schuitmaker. Engelbewaarder.
0: Bedankt allemaal om mee te doen.
3: Bye.
0: Tot de volgende keer.
2: Graag gedaan.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan land heel wat Jehovah getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam na zomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
2: Dirk van Moorhem.

0: Hold On, een liedje van de Canadese zanger Ian Thomas uit 1981. Een jaar later werd het een hit in de vertolking van Santana, die het opnam voor het album Sango. In augustus 1982 werd deze versie door Columbia Records op single uitgebracht. Op het B-kantje vond men dan Oxen. Dat was de opener voor deze nieuwe muziekwelden bij Star op deze zondagavond. Ik zeg graag welkom. En we hebben onder meer straks Bazaar. En ze hebben nog altijd de nacht in Amsterdam gehoord, hè? Maar eerst Moestien en Horen deze zondagavond. Welkom.
1: Dit is Muziekwelden bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
4: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien, special.
7: Zie het zitten we straks.
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Gaan we het nog kunnen?
6: Vrijdag 25 september, vanaf 4 uur in de namiddag.
9: Het is zomer bij Radio Star. Radio Star.
10: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
9: Radio Star.
11: Je hoort van ons.
9: Feel the summer.

De Beatles, ruim 10 jaar waren zij actief in de showbizwereld. Allee, als groep dan toch, hè, van 1960 tot 1970. Dat waren onder meer John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Here comes the

There She Goes was de opvolger van Kiss Me, een nummertje dat in de hitparades terecht kwam, maar There She Goes is in de tipparade blijven hangen in de Ultra Top 50. Maar in Nederland heeft dit nummertje helemaal niks gedaan. Deze Amerikaanse rockband. We hadden ook nog Lionel Richie, All Night Long. En we begonnen het rijtje van drie met de Nick Straker Band. De Blueberry Hillbillies in Love. We gaan genieten van deze prachtige opname hier bij Star.

0: Beatles en Pins een lied geschreven door Jack Nitz en Sonny Bono. Bono verklaarde in zijn autobiografie dat hij de tekst begon te zingen terwijl Nitzy de gitaarpartij zat te oefenen. De eerste die het lied opnam was Jackie DeShannon. Vervolgens kwam een stroom covers op gang die tot in de 21ste eeuw voortduurde. Onder de artiesten die de uitvoerden bevonden zich de Ventures, Del Shannon, Cher, The Churches, James, Last, Tom Petty en de Heartbreakers in duet met Stevie Nicks, de Ramones en Willie DeVille, maar ook Smokey met hun versie van Needles and Pins. Hè. En deze is ook een prachtige. Uit vervlogen tijd. Je hoort hem hier bij Star Sunny van Bonnie M.
1: Muziekweelde bij Radio Star en Dirk van Moorhem.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salu dan, hè!
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samen zijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
6: Dirk van Moorhem.

dat je weg bent. Camille was dat. En we gaan naar de top van het uur met onder meer Olivia en deze September van Earth, Wind and Fire. Tot in deel 2 van Muziekwerelden.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Luchtverkeersleider Skies legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in 2 Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlène Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was 8e. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen. Radio
2: Star. Dirk van Moorhem.

albums heeft hij uitgebracht in 1982 en 1984. Something's Going On, waaruit we deze single natuurlijk hebben gedraaid aan de start van dit tweede uurtje muziekwerelden hier bij Star. En het tweede album heette Shine. En ze had vier Zweedstalige albums. Nou ja, ze was van Zweden afkomstig dus. En ook van de, ja, de groep ABBA, die blijft maar blijft steeds ook bij de jongeren leuke muziek vinden, zei dat. Hè. Goed.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Radio Star 10 om te zien, special vrijdag 25 september.
6: Zoals die zomer van 10 om te zien.
5: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien, special.
7: Zie het zitten we straks.
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Kan het nog kunnen?
5: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
9: Goeie avond.

Sugar Sugar, een single van de fictieve garageband The Archies uit 1969. Het is de eerste track op de B-kant van het album Everything's Archie uit 1969. En dit hier allemaal bij Starham. Straks Joe Cocker, Don't You Love Me Anymore. Ja, hou je niet meer van mij. Maar eerst de live uitvoering van Peter Gabriel, Salisbury Hill.

Inner Circle was dat met hun nummertje Rock With You, de opvolger van hun grote nummer 1 hitse notering Sweat uit 1992. Hè. En ken je deze nog? In de Rue des Bouchers, Nederlandstalig werk hier bij Star, u gebracht door Johan Vrij.

0: ze zouden nog altijd actief zijn, de Swinging Blue Jeans. Een Britse popgroep, oorspronkelijk uit Liverpool. En ze hadden in 1964 drie hits. Hippie Hippie Shake, Good Golly, Miss Molly, die we net hebben gedraaid. En You're No Good. Na 1964 kwamen ze nooit meer terug in de hitsenparades. De band bestaat nog steeds, maar het laatste lid van de originele band, Ray Ennis, is in mei 2010 vertrokken. Dat waren ze, de Swinging Blue Jeans. En hier is Make Me Smile, Come Up and See Me. Hier zijn Stevie Harley en Cockney Rebel.
1: Muziekweelde bij Radio Star en Dirk van Moorhem.
2: 1975.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar mee. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het. Radio Star.
5: Dirk van Moorhem.

Passenger van Alex Warren. En dat was het ook alweer wat betreft muziekwelden de afgelopen twee uurtjes hier bij Star. We krijgen onder meer nog Henderson en Paak en Silk Sonic met de Skate en deze Kids in America van Kim Wilde. Nog een leuke zondagavond en graag bij Leven en Welzijn. Tot volgende week zondag hier bij Star voor een nieuwe muziekwelden.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Goeie avond.

0: brouwerij van Discountzonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discountzonk.
1: Het is zomer bij Radio Star.

De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

0: Maak gebruik van de promos bij Discount Song. Want het leven is al duur genoeg.
1: Je hoort van ons, Radio Star.
2: And you can dance. For inspiration.